0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt, die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
1: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeijners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
3: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
1: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
2: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten. En mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd. Maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
1: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
3: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
1: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig, afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: U luistert naar het muziekprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijn. Vandaag hebben we een speciale aflevering met een specifiek thema en uiteraard ook de lokale concertagenda.
1: Goedemorgen. Een speciaal thema. En dat thema heeft alles te maken met de lokale concertagenda. Alhoewel het helaas niet doorgaat aanstaande zaterdag. Het Duitse bierfest hier op de Van Meursweide te Heerde. Dat zou zaterdag zou er een heel groot feest zijn. Maar er was helaas te weinig kaartverkoop en daardoor is het afgelast. Maar om de mensen die toch een kaartje hebben gekocht en mensen die het toch wel heel erg leuk vinden om Duitse slagers en Duitse feestnummers te horen, besteed ik 2 uur lang aandacht aan dit thema. Lekkere Duitse slagers. Ga daar maar even uit. En dan praten we natuurlijk meer over de jaren 70, 80. Want daar komen er heel veel nummers van voorbij. En we beginnen eigenlijk meteen al met een knaller. Eigenlijk moet je de show een beetje opbouwen, maar nee, we gaan gewoon. Let's get los, ja. We beginnen meteen met Rosanne Rosenberg met Ich bin wie du.

Heino, in het kader van het Bierfest. Deze uitzending van Popcorn die staat centraal de Duitstalige slagermuziek. Maar niet alleen slagermuziek, ook de gewone feestmuziek. En dit was Heino met die zwarte Barbara. Want Heino, hij trad vorig jaar nog op in het plaatsje Heino in Overijssel. Hij is denk ik nog een van de weinige artiesten die in Nederland optreedt. We hebben natuurlijk Helene Fischer,

Weliswaar niet in Heerde een Oktoberfest, maar in de omliggende plaatsen en met name in het zuiden zijn heel veel Oktoberfesten. En we gaan nu lekker luisteren naar het bruto sociaal product.

Dat is misschien wel de overeenkomst tussen de Duitsers en de Nederlanders, dat we allebei wel de handen uit de mouwen willen steken om maar de economie voort te helpen. Het niet doorgaan van het bierfest in Heerden aankomende zaterdag. Het is afgelast. En dat is eigenlijk heel erg jammer, want ze hadden een hele bijzondere artiest. Weliswaar een coverband, maar dat maakt niet uit, want de originele artiest, die is onbetaalbaar om in zo'n kleine setting op te treden. Maar ze hadden, de organisatie die had best wel een hele goede zangeres gevonden. En dat was een tributeband van Helene Fischer. En dat betekent ook dat we in dit programma veel aandacht gaan besteden aan Helene Fischer. Met natuurlijk deze megaknaller, Ademloos.

Prachtige versie. Achterbaan Helene Fischer. Ja, ze was anders. De tribuutband die was er anders geweest op het Oktoberfest, bierfest aan de Vermeersweide. En dit programma had ik al voorbereid voordat bekend was dat het, ja, helaas werd afgelast. En ik dacht van nou, ik ga laten het programma gewoon doorgaan. Want ja, we moeten toch weer een beetje ervoor zorgen dat het weer gaat leven, die Duitse slakermuziek, zodat het bierfest volgend jaar wel door kan gaan. En het volgende nummer, dat is een nummer, dat hoorde ik nog wel eens thuis. Als ik dan thuis kwam, mijn moeder die mocht ook heel graag naar Duitse slagers luisteren. Ik was er in het begin niet zo'n voorstander van, maar gaandeweg ben ik het toch ook wel gaan waarderen. En met name dit nummer. Dit nummer had mijn moeder heel vaak opstaan. Dat was er eentje van Andrea Berg. En met een hele mooie knaller, die Gefühle haben Schweigepflicht.

ja, het Duitse bierfeest gaat niet alleen maar om bier drinken. Het is ook een ontmoetingsplek waar heel veel liefdes ontstaan.

Ja, lekker nummertje. Een festival der Liebe. We gaan verder met iets andere liefde. En dat is Skandal um Rosi. Maar eigenlijk heet dat nummer Skandal im Sperrbezirk. Oftewel, een schandaal in het gebied waar je niet mag komen, waar prostitutie verboden is. En dan hebben we het over de Spider Murphy Gang.

Ja, het Duitse Oktoberfest. De maand is weer aangebroken. En misschien vind je wel je grote liefde. Dat is denk ik een hele belangrijke reden om naar die feest.

Danny Christian. Ik denk dat hij wel een van de allerbekendste Duitse slagerzingers is. In Nederland, want Rosamunde, dat is wel het ultieme feestnummer wat iedereen heel makkelijk kan meezingen. En omdat hij zo populair is in Nederland, Danny Christian, gaan we er nog eentje draaien. Want hij had namelijk nog een hitje en dat is de volgende. MUZIEK

De liefde staat centraal in de nummers die we de afgelopen paar minuten hebben gedraaid. En de volgende gaat er ook over. En Vicky Leandros neemt daarbij het voortouw.

De volgende artiest die heeft al 70 of 80 miljoen platen verkocht. En hij heeft al 3 keer de liefde van zijn leven gevonden. Eerst was dat Christina, daarna Anja en nu is het Sylvia. Hij is inmiddels 74 jaar en dan heb ik het over Roland Keizer.

0: In het volgende uur nog meer Duitse slagers in het kader van het Oktoberfest. Want het is inmiddels 5 oktober. En natuurlijk de lokale concertagenda. Dus blijf luisteren. Tot het volgende uur.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
3: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
2: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
4: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
2: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: U luistert naar het muziekprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijn. Vandaag hebben we een speciale aflevering met een specifiek thema en uiteraard ook de lokale concertagenda.
1: Het centraal thema van vandaag, je hoorde het eerste uur natuurlijk al, maar als je nu net luistert, het gaat om het Oktoberfest. Want de tijd is weer aangebroken waarin er, ook in Nederland, heel veel Oktoberfesten worden gehouden. Natuurlijk is het grote Oktoberfest allemaal begonnen in München, maar inmiddels is het ook al een beetje cultuur hier in Nederland geworden. Want ja, feesten, dat moet je niet vergeten in het leven. Dus dat betekent het laatste uurtje, het tweede uurtje van Popcorn, dat we gewoon lekker verder gaan met Duitse slagers, maar ook wel een beetje met gewone hoempapa muziek. Gewoon lekkere feestmuziek. Dus wat dat betreft gewoon een hele feestelijke uitzending.

We hebben weliswaar een uitzending met Duitse slagers en waarbij het Oktoberfest centraal staat, maar de lokale concertagenda, die gaan we natuurlijk wel gewoon behandelen. En dat zijn er heel wat deze week. Wat dat betreft is het binnenfestijn in de lokale poppodia en in de concertzalen in het theater weer helemaal losgegaan. We beginnen met Hedon. In het Blues World Café op 6 oktober in Zwolle. Daar kun je genieten van het Max Kaasjager trio. En dat is gewoon heerlijke bluesmuziek. En dat is gewoon gratis toegankelijk. Dan op 7 oktober ook in Hedon de Dublin Legends. Oftewel voorheen de Dubliners. Maar ze hebben kennelijk wat ruzie over de naam. En daardoor noemen ze zich nu de Dublin Legends. Ook op 7 oktober dan kun je genieten van wat funktalent met Cool Yard, Juniper en de Shinies in Hedon. Een dagje later, op 8 oktober, dan is er een beetje alternatieve rockbands met Goodnight Mars, Baller en Taste. Een bekende naam treedt op 8 oktober in Hedon in de grote zaal en dat is Rondé. Een dagje later kun je genieten van Misha. En hou je van de nieuwe Nick en Simon en dan hebben we het over BNR, dan kun je naar de Spiegel op 9 oktober. Ook in de grote concertzaal in Orpheus hebben we het dan over het theater in Apeldoorn. Daar kun je op 9 oktober naar Broederliefde. Dan in de vernieuwde gigant, 2 dagen lang heerlijke feestmuziek van de Buggers. Oftewel de zanger die inmiddels ook bekend is geworden als acteur van de hele leuke serie uit het oosten van het land, Woeste Grond. De Buggers dus op 9 en op 10 oktober in de gigant in Apeldoorn. En op zondag, aanstaande zondag 11 oktober, kun je naar het Muziekcafé. Ook dat is gratis toegankelijk. En als je van indie rock houdt, dan kun je naar From October. Dan steken we nogmaals de IJssel over en dan komen we in Deventer. De Deventer Schouwburg op 8 oktober. Naturally G. En dat is een a cappella groep. En dat kan heel mooi klinken. En ze gaan ook nog allerlei bekende nummers a cappella zingen. Waaronder In the Air Tonight van Phil Collins en Fix You van Coldplay. Ook op 8 oktober in de Deventer Schouwburg Leonie Jansen en Karel Kraaienhof. En die kennen we natuurlijk van het nummer bij de trouwerij van Alexander en Maxima met het Argentijnse tangolied. En het thema op 8 oktober is Melancholie in de polder. En op 9 oktober ook in de Schouwburg, de Young Analogs. En dat is eigenlijk een voortzetting van de Analogs, maar die hebben de bruid eraan gegeven. Die hebben voldoende platen van de Beatles inmiddels live ten gehoor gebracht. En die hebben een jongere versie het stokje over laten nemen. En die heten de Young Analogs. En die gaan zich bezighouden met de best of the Beatles in de periode 62 tot en met 1965. Dan op 9 oktober het Pop-Up Core. En dat is een Queen Sing-Along. Ook in de Schouwburg op 9 oktober. En op 11 oktober de Dutch Tenors. En ook dat is een mengeling van opera, pop en klassiek. Dat was de lokale concertagenda. Helaas geen Oktoberfest in Heerde. Maar daarom gaan we gewoon lekker verder met oktoberslagermuziek. En zoals ik het vorige uur al zei, een van de artiesten die zou optreden, dat was een coverband. En dat was een coverband die allerlei nummers van Helene Fischer ten gehore zou gaan brengen. En die gaan we nu ook draaien.
Want Helene Fischer is denk ik toch wel de meest bekende Duitse artieste. Ik denk dat Rammstein, die is internationaal wat bekender. Maar Helene Fischer is denk ik in Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland de top of the bill. En ook live. Ik heb één keer een live show op tv van haar gezien. En ik moet zeggen, indrukwekkend. Dus we gaan twee nummers van Helene Fischer draaien. En we beginnen met Von hier bis unendlich.

mooie teksten heeft Helene Fischer. Want ja, wie is er nu veler fraai? Dat zijn er niet zo heel veel. En over mooie teksten. Een paar weken geleden draaide ik ook al een heel mooi nummer van Helene Fischer. Dat was het nummer Du lasst mich sein, so wie ich bin. Dat was ook een hele mooie boodschap. En deze met veler fraai, denk ik ook wel. Want ja, iedereen maakt fouten in het leven. Mireille Mathieu.

De volgende artiest die werd bekend door met name Boney M, maar ook Milli Vanilli en Eruption. En zo waren er nog wel een aantal hele commerciële popmuziek die hij uit zijn... Nou, hij schreef ze niet allemaal zelf. Hij bedacht heel veel oude nummers in een nieuwe versie. En dan hebben we het over Frank Farian. Helaas leeft hij niet meer. Maar hij was vroeger dus ook een slagerzanger. Daar was het allemaal begonnen. En we gaan er eentje draaien. Ook een nummertje wat niet van hemzelf is. Hij wist heel goed nummers uit te kiezen die best wel pakkend waren. En dit is er eentje. Ja, dat is een beetje een hele bijzondere in deze uitzending. Rocky van Frank Farian.

Ja, bijzonder is dit. Het nummer Rocky, geschreven door Jay Stevens, maar dan in de uitvoering van Frank Farian. Die maakte er een Duitsstalige cover van die in West-Duitsland uiteindelijk zelfs op nummer 1 terechtkwam. En wij kennen natuurlijk het nummer van Don Mercedes, want ook Don Mercedes die bereikte de nummer 1 positie in 1976.

Der letzte Sirtagi, heerlijk nummer, Rex Gildo. We hebben 2 uur lang Duitse slagers en Oktoberfestmuziek. Maar we gaan nog even verder. We hebben nog amper nog 10 minuten. Gaat wat dat betreft wel heel erg hard. En we gaan verder met Roy Black en Anita. En die hebben ook wel door dat het leven heel erg mooi kan zijn.

Deutsche Schlagers, je hoorde net Juliane Werding met Stimmen im Wind. En we gaan afsluiten met een instrumentaal nummer. De Tiroler Holzhackerbuben met Boomerang. Heerlijke feestmuziek. Dit was een special over de Duitse slagers. En met name georiënteerd op het Oktoberfest. Volgende week weer een gewone popcorn-uitzending. Dan zijn we aanbeland bij de nummertje 27 van de album Top 40. De best verkochte albums ooit. En dan zijn we toegekomen aan het debuut van de Dire Straits. De Dire Straits. En dat betekent ook dat we de favoriete nummers van Mark Knopfler, oftewel de leadzanger van de Dire Straits, gaan draaien. We gaan eens even kijken wat hij zoal mooi vindt. En dan nog even wat reclame voor de Tweesprong, het programma van Vree Nieuwenhuis. Op de donderdagavond van 8 tot 9 uur. En komende donderdag is hij weer live in de studio. Hij is een tijdje weg geweest, want hij had lekker vakantie. En aanstaande donderdag heeft hij de keus van de luisteraar en in de 2 van 1 de Miami Sound Machine. En natuurlijk neemt hij een duik in het rijke verleden van de top 40. En gaat hij terug in de tijd naar het jaar 2016, alweer 10 jaar geleden. Ja, ja, de tijd gaat hard. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer: zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
2: Ja, hele goedemorgen. Welkom bij Moyes Lustrum. Mijn naam is Leo. We hebben in de studio vandaag Henk en Innie lekker aan de koffietafel zitten hier. En Innie had lekker de koffiekoren gemaakt met een heerlijke ontbijtkoek te bie. Achter de knoppen zit vandaag Joop Heeseman, die doet mooie techniek, zodat het lekker goed bio in de huiskamer terecht komt. Joop, wat voor muziek hebben we allemaal klaar staan vandaag?
3: Ja, hele mooie muziek natuurlijk weer. Hè? Ja. Goedemorgen, luisteraars. En Henk en Innie, goedemorgen. Ja, we beginnen met de Evening Stars.
2: Nou, dat maar doen dan.
3: En die zingt over Heb je even tijd voor me?
2: Altijd.

0: Hij heeft een tijd voor mij. Natuurlijk hebben we even een tijd voor jullie allemaal. Maar net had Innie een hele mooie opmerking hierover. Over de naam, Joop.
1: Daar kan ik ook niks aan doen natuurlijk. Het
0: was een hele goede opmerking van hoe, Innie.
2: Ja, dialect.
0: De Evening Stars.
2: De Evening Stars is toch een beetje Engels. En dan,
0: ja.
2: En dan heeft de titel van het liedje is Heb je even tijd voor mij? Dan denk ik, ja, dat klopt even niet.
0: Ja, die combinatie die klopt
2: die
0: niet.
2: Die combinatie
0: helemaal.
2: Die klopt dan even niet.
0: Nee, helemaal goed, hè.
2: Ja, maar goed. Misschien hebben ze ook nog ander repertoire. Misschien ook wel Engels.
1: Ik zal eens even opzoeken.
0: Ja, dat gaan we even opzoeken. Ja. Dat hoor je zo meteen nog een keer van Joop. Maar je hebt een mooi gedichtje, of een...
2: Ja,
0: of iets.
2: Een gedichtje over de herfst.
0: Ja.
2: Zo naar buiten kijken, wie zit er wel in, maar het is toch nog prachtig
0: weer. De wereld zegt er niet aan, hè. Dus,
2: mooi tijd. En dit is geschreven door Lien Lokkeveer. De herfst heeft zijn intrede gedaan. Dat is overal al aan te merken. Je ziet de blaadjes van de bomen afgaan en de verkleuring in de perken. De zon die moeite doet om toch door te komen, om nog even zijn warmte te laten voelen. Een edelhert die een hinde achterna loopt, waar hij graag even mee wil kroelen. De verkleuring van de bladeren, van groen naar geel en appelrood, eikels die van de bomen vallen, de kastanjes, klein en groot. De bewolking in de luchten, de regen die neerdaalt op zijn tijd, en wij die dan weer klagen en zuchten, maar al met al een prachtige tijd. Alleen al die herfstkleuren, daar kan ik zo oneindig van genieten. En dan al die mooie paddenstoelen die de grond uitschieten. Ja, de herfst heeft ook zijn charmes. Kaarslicht 's avonds zorgt voor een gezellige sfeer. De verwarming aan, af en toe een lekker wijntje. En dan lang uit voor de buis. Wat wil je nog meer?
0: Ja, gewoon dit lekkere warme wereld. In plaats van...
2: En dan nog beter, hè?
0: Ja, tot de kerst aan dit wereld. Ja, daar ben ik helemaal mee eens, Henk.
2: Ja, dat klopt. Nee,
0: ja, dus, maar je hebt natuurlijk altijd wel weer mensen die alleen maar rijing willen hebben.
3: Ja.
0: Voor de natuur is wel goed. Natuurlijk.
3: Nou, ik denk dat ze hebben ook heel veel regen verspild, hè. Deze maand en november.
0: Ja.
3: Maar het moet ook wel. Ik vond, de IJssel nu ziet hoe laag uit die stiet. Krijg je gewoon van. Ja. En zo is een Epsilon, dat verdrukt de mensen over. Ja. Want al het water wat er nog in de grond zit, dat zakt ook nog eens naar de IJssel. Dus het is een enorm probleem.
0: Ik kwam gisteren een filmpje voorbij op Facebook zo over de IJssel. Er was iemand die lopend de IJssel overstak.
1: Ja, die heb ik ook gezien, ja.
0: Het water stond ongeveer op 1,50, 1,55 of zo. Ja,
1: 1,45. Volgens mij was er bij Brum in de buurt.
0: Ja, dat zou kunnen, ja.
3: De boten die waterstand moet meten, die kunnen al niet meer varen.
2: Ja, dat las ik van mij ook. Ja, die pijlboten.
3: Die pijlboten. Nee,
0: dat klopt. Ja. Rijkswaterstaat moest andere boten inzetten.
3: Ja. Het is afgelopen winter ook heel weinig water had. Dus de veelrood was al ring. Nou, en dan kreeg je deze droogte eroverheen. En je ziet, ondanks al dat smeltwater rondzingen wat uit Zwitserland komt, door de Rijn hier naartoe. Ja, ik wil zeggen. Is dan helemaal totaal geen veerrood. Ook bij Keulen kunnen ze niet meer varen.
0: Nee, maar ze kunnen ook de sluizen niet opengooien.
3: En de sluizen kunnen ze niet opengooien.
0: Je moet ook niet houden in verband met het water wegloopt.
3: Ja. We hebben, laten we zeggen, een aantal jaren geleden allemaal die bypasses te graven, onder andere voorste. Over de actiejaar van het voort watervrij, even en watervrij en zo.
0: Ja.
3: En dus op die Deventer ook een hele grote bypass liggen, die stiet water in en die is niet leuk.
2: Ja.
0: Kunnen ze niet terugpompen?
1: Ja, maar dat gebeurt ook maar één keer in de 25 jaar, hè, met hoogwater.
3: Ja, 100 jaar.
1: Nee, 25 zijn ze toen.
3: Ja,
0: maar daar heb ik ook iets van nu, 25 jaar.
1: Eén keer in de 25 jaar zou het overstromen.
3: Ja, zou het overstromen. Maar het is toen één keer in 100 jaar gebeurd.
0: 2 jaar terug was het, hoor, niet?
3: Nee, maar die overstromen niet.
0: Toen was het bij ons ook dit.
3: Dat is in een typisch Nederland, we hebben dan in 95 is dat geweest. Om te zeggen, die hoogwaterstand.
0: Ja.
3: Dan moet er gelijk alles van anders gebeuren. Je moet het best eens een keer naar de voet halen. Dan moet je overal direct maatregelen van hebben.
0: Ja.
3: Ja, en dan in Nederland. En nu zegt ze gewoon, ja, het is achterhaald. We hadden het niet moeten doen. Ja, denk dan, dan was het een keer goed nog. Voor je eraan begint.
0: Ja, nee, dat heet
3: je. Nee, maar die bypass is tot voor water en de IJssel is niet leuk.
0: Ja.
3: Ja.
2: Wie hebt nog familie wonen aan de andere kant van de Kribbe, zeg maar, de Gorsselse kant. Die woont ook precies door, bij die oversteek.
1: In die villa, door?
2: Nee, dat is geen vis.
3: Ja. Ja. Dat is toch wel flappie?
0: Goeie kasteel door.
2: En die, ja, hij is nu 89, hij zal zijn eerste jaren dat niet weten hem. Maar de Isel heeft nog nooit zo lege straat, nee, zeggen als nu. Ja, ja.
0: Ja. Nee, ik had ook niet horen dat het zo laag zo'n heeft.
2: Nee, nee, bij jullie heren natuurlijk, ja, net zo goed.
3: Ja.
0: Het is maar goed dat er een beetje water in zit, dan stuffen we er niet zoals de bodem deur komt. Als ik hier zo'n stofwolk krijg, dan
1: gooi ze van het zwarte goud erin en dan kun je zo van hier zo over de Isel, over het asfalt,
0: ja,
1: hier naartoe.
0: Ja, dat is mooi makkelijk, ja.
1: Snel weer.
0: Ja, maar daar kreeg je echt honger van.
1: Ja.
0: Missen dan gewoon aan de balkenbrie nooit is.
1: Ja, maar ik heb net even opgezocht van de evening starts. Ja? Er was een Nederlandse popgroep die actief was in de jaren 70. En ja, begin jaren 70 tot 80.
0: Mm-hmm.
1: En die band die kwam uit Hogeveen. En ze bent heel bekend geworden met een liedje. En Leo, dat moet je weer weten. Maar wie heeft er een keer met meer zong met die twee jongens? Waar kwam die jongen weer vandaan? Op die gitaar?
0: Steen Wiekewold.
1: Daar kwamen ze vandaan. En wat hebben we toen de zong?
0: We hebben toen de zong ook weer.
1: Weet je het niet meer?
0: Oh, dat moet ik even mee. Nee, dat weet ik niet meer.
1: Deze band, Evening Stars, die band...
0: Of een poesje met die man.
1: Onze poes en buurman.
2: Buurmanskater. Ah. Oh ja. Ja.
0: Toen kwam hij die poes zo goed nodig.
1: Ja. Ja, dat klopt.
0: Klap, ja.
1: Maar we hebben nu een nieuw liedje. Of nieuw niet, maar dat is, wij zijn wat we eet. Dat is echt een winterkost volgens mij, of niet?
0: Ja.
2: Ballenbree.
0: Ballenbree.
2: Ja, dat is er nu ook weer. Ja,
3: Ballenbree, ja.
2: Ballenbree, heerlijk.
0: Maar de jongens die eerder

0: wassen.
1: De Boy Voitoch met Balkenbrie. Ja, dat is toch heel echt een streekproduct. Henk, weet je waar je allemaal in Balkenbrie zit?
2: Ja, dus ja, restafval van de slag natuurlijk.
1: Ja,
2: klopt, ja. En heel veel meel, hè, zit erin.
1: Ja.
2: En maar om elkaar maakt een combinatie, laten we zeggen, wat lekker is.
1: Ja, want het is weer traditioneel slachtafval. Wat je dan zegt van lever, spek, kopvlees, snijvlees. En je hebt er nog een beetje de moderne varianten van. Daar doen ze stukjes varkensvlees erin en de ribbetjes nog.
2: Ja, ja, maar goed, ik heb er wel eens bier staan als kind, laten we zeggen, bij de binnenhuisslachting.
1: Ja.
2: En als dan, laten we zeggen, het vlees aan het verwerken waren, dan slagen op zichzelf niet. Maar dan waak ik weg. Dat vond ik verschrikkelijk veel.
1: Dat slagen vond je verschrikkelijk.
2: Oh, dat vind ik niks.
3: Het slagen niet, toch?
2: Eh?
3: Het slagen vond ik niet zo na, maar het doodmaken van dit.
2: Ja, dat bedoel ik, ja.
3: Man.
2: Ja. Mm, en dan moest er zo'n varken met warm water uit hoorn moest eraf.
1: Ja.
2: Ah, dat is allemaal niks. En dan sneed ze de pensules wel en dan kwam die... het is goed.
1: Ja,
2: ik wil zeggen, ik vond altijd wel knap dat die mensen destijds, zullen we maar zeggen, het allemaal zo wisten. En, ja.

0: Dat brachten ze natuurlijk aan elkaar over.
1: Ja.
0: Maar alles werd benut en er ging niks verloren.
1: Van, nee, dat klopt.
0: Van zo'n beest.
1: En echt zo'n goede uitbenen erbij zitten. Ja. Dat is precies hoe de sneeuw moest
0: worden. Ja. Ja.
2: Werd aan de ladderrang, hè?
0: Ja.
2: Met achterpoorten zo.
3: Zo naar boven toe. Ja.
0: Ja, en dan de pekeltonnen. Moesten dan spek in de hammen in.
1: Pekeltonnen.
0: En die tonnen die moesten dan 3 weken voor de tijd eerst in de sloot. Want die was natuurlijk op het rug.
1: Maar de boel wel eens weken.
0: Ik wil zeggen, en dat was lek. Ja, en dan moesten ze eerst weer in het water liggen. En dat de uitzetten dat het weer dichter was.
2: Ja, dicht,
1: ja. Ja. Die holtenton.
0: Ja, die holtenton met die ring eromheen. Ja. Ja.
2: Toen hij nog in plastic, denk ik. Toch?
0: Nee, plastic was er nog niet. We allemaal hold.
1: Hold verbeterd dan plastic.
2: Ja.
1: Milieuvriendelijk waren ze toen, hè?
0: Ja. Als het niet goed was, dan leidde de kelder onder de pekels stond. Ja.
1: Nou, doe wel mee één keer.
0: Ja, doe je mee één keer.
1: Ja, die tonnen was lek. Ja. Dus,
3: En later had hij die Keulse potten. Keulse potten noemen ze die toch? Dus de slaapwoorden in Zold 1 en de sneeuwwoorden in Zold.
1: Een soort wekfles is dat? Nee,
3: het is geen wekfles. Het is gewoon echt een Keulse pot die ongeveer zo'n terracotta achter. Ja.
1: Het is een hele grote, is dat?
3: Ja, die had je ook in verschillende moorden.
1: Ja.
3: En dan ging dan een theedoek over, hè. En dan drukken elke dag aan planken erop, zuurkoolkeien erop. En als dan het water naar boven kwam, dan moest hij elke week die doek verschonen. En dan...
1: Het water ging in die doek zitten?
0: Ja,
3: dat trok je neer.
2: Nee, er kwam allemaal rotse viezigheid.
3: Ja, er kwam viezigheid, komt dan naar boven toe. En die moet iedere week...
2: Het leek schimmel.
3: Oh, vreselijk.
2: Vies was dat.
3: En stink.
2: En dan later had hij de bonen of de zuurkool gewoon
3: op. Ja, had hij het op.
0: Alles erop.
1: Ja, dan is het wel vermitide weer staan. Ja, jullie zijn al een stuk ouder.
3: Ja, jullie zijn al een heel stuk ouder. Dat klopt, ja. Ja, dat klopt.
1: Dat is verdorie dat ik dat niet weet.
2: Weet je echt niet?
1: Nee, dat niet. Wel met die wekflessen, dat we de bommers neerwekken bij mijn opa en oma, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar niet...
3: Niet dit, in
1: Nee, dat niet. Nee.
0: Er was een keer ook een pastoor die had gehoord dat de boer een varkensslacht had. Hè? En je dacht, weet je, zelfs de mok even mee en kijken dat ik een stuk van meekreeg. Dus toen naar die boer toe en liep er steeds met een varken. Oh, boer, hij dacht een prachtig varkensslag. Hij dacht een mooi varkensslag. En die boer die begon dat te vervelen. En die zei op een gegeven moment, dan moet je ze helemaal goed lusten. Hè? Christus is dan misschien een storm voor ons allen, maar de varken alleen voor mij.
3: Ja, eerder dan zorgen ze wel de pastoors of die werd kring dan. En dan gingen ze wel langs de...
1: Ja. Ja.
2: Maar werd er toen ook al gekeurd, zeg maar, dat vlees? Als dan
0: varken, ja, er kwam een keurmeester, ja. En dat was de dierenarts deed het ook vaak.
2: Ik weet nog dat er dan zo'n man kwam en die bekeek dan het varken, zeg maar, en dan zetten we over van die blauwe stempels.
3: Blauwe stempels
0: op, ja.
1: Waren zegeltjes. Spoorzegels.
2: De eerste spoorzegels.
0: Ze kwamen eerst 2 keer keuren. Levend te keuren, laat maar zeggen. Moest ze het beest zien en als het geslacht was, dan kwamen ze nog een keer.
1: Oké. Toen een beetje, nee, of niet van u eerder.
3: Nee. Nee.
1: Dat een keurmeester is, Kemp.
3: Nee, dat had ik ook niet. Hoe noemen ze dat eerder dan, Henk? Wat is dan een afslager?
0: Afslager is heel wat anders.
3: Oh, dat is heel wat anders.
0: Dat weer de verkopers dan.
1: Afslager?
0: Slager.
1: Een slager die af is?
0: Die was op de verkoper, laat maar zeggen. Die boel per op bord verkocht.
1: Oh, zo'n veilingmeester.
0: Ja, de veilingmeester.
1: Een soort, kijk. Dat is goed. Henk. We hebben hier een asielprobleem hier in de fellow, hè, hun nek.
0: Ja.
1: Wat weet je daar?
0: Goed, ik wil zeggen, het voorzitter voldoet niet aan de eisen van de wet.
1: Ze moesten 156 opvangplekken maken?
0: Ja, en heb ze al 2 keer dus een locatie aan de haard, laat maar zeggen.
1: Ja.
0: 1 keer op het industrieterrein. En daar waren de ondernemers er niet mee eens en die hebben gewoon hun pand toen overgekocht. En de 2e keer was het dan aan de koordie, laat maar zeggen. Dat oude, artsengebouw van dokter Van der Mol, van de fibrologie. En die was natuurlijk ook weer verzet. En soms snap ik niet, want sommige mensen die verzet zich heftig, overal tegen. En anderen die vinden het goed. En in mijn beleving had het door ook deur moeten komen.
1: Ja, want ik zie ook, ze hadden ook een mislukte uitruilplan, want de politieke...
0: Goed, er was een compromis, hè.
1: Ja.
0: En coalitie, een compromis. Die wou geen asielzoekers opvangen. En de gemeentebelang wel. En dat stond 2 tegen over elkaar. Dat hebben ze een compromis gevonden.
1: En dat was gewoon wel.
0: En van vervult dan alleen statushouders opvang. Mm-hmm. En probeert daar uit te ruilen met andere gemeentes om ons heen. Nee. Ja, het is iets ons aankomt natuurlijk.
1: Ja, dat kan natuurlijk niet.
0: Dat kan natuurlijk helemaal niet. En de wet mag dat ook helemaal niet. Dat was ja, gewoon fopperieën. En ja, nu komt de nieuwe wethouder, die komt erachter dat het niet kan.
1: Ja.
0: En die heeft dan ook gezegd van, het geeft niet deur.
1: Of, nee, dat is moeten, definitief
0: we moeten wat anders. En die, ja, die is een beetje te voorvaardig, vind ik. Want ze zegt dan gisteren ook in de krant. Ja, 7 december wil ik een plan voorleggen aan de gemeenteraad. En die, dan kunnen ze eigenlijk kiezen wat ze wilt. En anders moet de minister maar beslissen.
1: Ja,
0: zo schiet het niet in twee maanden natuurlijk.
1: Nee, dat kan ook niet.
0: En dan merk je wel dat ze nog jong is. En laat maar zeggen, dat ze nog geen politieke ervaring heeft. Want anders had ze die uitspraak niet gedaan.
1: Ja.
0: Maar dat kan haar opbreken natuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk wel zo.
0: Ja, want zo is het niet in twee maanden. We zeggen, dan moet uit dat, nou, eerste plaats, ze hebben geen gebouw. Laten we zeggen, waar ze naartoe kunt. Nou, dan moet ze nou vinden, nou, dan moet ze nog met de omgeving, laten we zeggen, nog in gesprek. En dan moet het allemaal wel zorgvuldig gebeuren, want de wet schrift er ook voor.
1: De Bunkvelle Protest in de West van inwoners hier, hè?
0: Ja, aan de Kort, ik ben toen bevolgd. Ja, dat is zo vreemd. Ik wil zeggen, aan de Kort, ik ligt dan, laten we zeggen, tussen de Vecht in en Dorp te Wolde. Dorp te Wolde stond op zijn kop. Mm-hmm. Zeggen, hebben we de Vecht, we hadden niemand een probleem mee. Ik wil zeggen, die lag er eigenlijk nog God te bieden. Maar het is altijd belangrijk, laten we zeggen, als die mensen ergens geplaatst wordt, dat ze er ook van de plek af kunnen. En zo op zo'n industrieterrein dat is niks natuurlijk. Die mensen moeten ook weg kunnen.
1: Ja.
0: En de Kortrijk is toch een mooie deurgrond weg. En dan zeg ik, kom dan vlot naar Twello toe of naar Twolde worden toe. Ja, er is overal wat, maar goed, we hebben dan één keer die spreidingswet. En de wethouder moet dat gewoon uitvoeren. Ik wil zeggen, het is maar een democratisch besluit.
1: Ja.
0: Als je het leuk vindt of niet leuk vindt.
1: En maar de ondernemers, die hebben hier ook die panden opgekocht.
0: Ja, die hebben opgekocht, ja.
1: Dat is natuurlijk wel goed.
0: Ja.
1: Of goed, maar...
0: Ja. Nee, maar...
1: Dat
0: komt
1: weer
0: wel in vereniging, dat ze dat dan hebben. Ja. Zelf ook die mensen ook niet open achter... op een industrie die daar neerzitten.
1: Nee, dat kan ook niet.
0: Nee, dat kan ook niet. Mensen, ik heb zelf in dienst liggen in Sauerland, hè. 6 kilometer van de boven onder de wereld af. Ik kan nergens naartoe.
1: Nee.
0: En ja, soms van dienst kwam, dan zei hij toch... Geen eigen vervoer of niks.
1: Helemaal niks.
0: Ja. Er liep geen bussen. Daar zit hij door op zo'n... In de bossen. Dat eet dan 3 weken door lang. En waar je de hartstikke tegen elkaar gegaan.
1: Ja, dat deed je wel goed.
0: Dan weer wel eens een keer weer onder de mensen.
1: Ja.
2: En alcoholist.
0: En alcoholist, ja. Ja, zeker.
1: En toen nog zo'n oude Walkman met die oortjes op. En dan hun de hele dag Peter Maffay met doe.
0: Ja, dat klopt.
3: Ja, dat klopt ook wel, denk ik. Ja. Ja,
1: was toen ook in dienst.
0: Ja, nee, klopt in Wolle.
2: Ja. Wie gaat er een plaatje draaien?
1: Welke heeft voor zijn, Joop?
2: Welk was van de grootste hofzangers? Geert de Zunne.
1: Ik. Wat we doen? De Zunne.
4: Ook onze rood-witte koeien luisteren mee.
5: Voorst Veluwezoom.

0: De grootste hofzang is met Geert de Zunne Schien. Nee, Geert de Zunne. Schien maak ik er zelf van. Dus, ja. Schien te noemen wel.
1: Geert de Zunne onder was het toch, of niet?
0: Nee, je hebt hier zo'n Geert de Zunne. Meer wat er geen doen, dat wil het niet.
1: Nee, maar je zong volgens mij Geert de Zunne onder?
0: Ja, bij Zuus, ja.
2: Ja, ja.
0: Maar waar Geert onder?
1: Onder? Ja, het ligt aan waar je woont.
0: Ja, ik kan maar op één plekje voor de ondergeet, hè?
1: Ja.
3: In het westen leeg je eronder.
0: Het oosten kan op.
3: En het oosten kan op.
0: Ja, dat is oost-west, thuis best. Bij de studio zee best.
2: Ja, dat kan ook. Ja. Ja. Riemt ook nog weer, hè?
0: Ja, toch? Ja, dat is... nou, een mooi verhaaltje in hier, niet?
2: Ja.
0: Van deze tijd?
2: Ja, het is maishaksel is natuurlijk, ja, bij de meesten is het mais er al af, denk ik. Maar het gaat wel over de maishaksel, ja. Hmm. Dat is een hele slimme man. Is een schreeuwende Gerard Uweland. Zaterdagmiddag, herfst 1979, tijd van maishaksel. Henk heeft de hele weken als een onwezen mais vervoerd. Het loonbedrijf wordt er aan werken als chauffeur. De meeste andere chauffeurs waren er alweer. En Henk reed de trekker met zijn silagenwagen achter eerst de lozen in, zodat op morgenmorgen direct weer mee weg kon. Nu waren alle wagens niet even goed in orde. Maar Henk had zo'n beetje de beste die erbij was. En hij dacht bij zichzelf: als ik nu morgen maar niet al te vroeg binnen, dan geeft een ander vaste met die wagen weg en is de kans dat ik een slechte met moet nemen. Henk pakte een stuk karton, schreef door met grote letters defect, laat een staan op en maakte zich met een ijzerdruitje duidelijk zichtbaar vaste aan die silagenwagen. Geen mens had te zien. Morgen om 6:30 kwamen alle chauffeurs achter elkaar, iets met meer of minder zin, biedelozen en maar een nieuwe zware week een maishaksel te beginnen. Allemaal lieten ze die ene trekker met die silagenwagen staan. Die was toch kapot, daar kon je toch duidelijk erop lezen? De andere chauffeurs lachten zich te bassen toen Henk gewoon zijn trekker stond. Wie kon er nu zo stom zijn en met een kapotte wagen mais te gaan vervoeren? Die moest straks toch weg voor de reparatie. Toen kroop Henk weer op de trekker, haalde een doodloke stukje karton van de wagen en riep: deze wagen is niet kapot. Ik vind het mooi van jullie dat je hem voor mij hebt laten staan. Bedankt allemaal. En vol gas reed Henk de weg op, zijn collega's vol verwondering achterlaten over zoveel boeren slimheid.
0: Kijk.
2: Ja.
0: Ja, hier zijn ze nu wel weer overal in, hè, die machineuses.
3: Ze vinden er achteraf, ja.
0: Ja.
3: Als
0: ja.
3: In de tweede helft van augustus waren ze bezig, hè. Al dat die mais die in nood riepen worden was, mm-hmm. Dat ging er allemaal af,
0: joh. Ja.
3: En toen ben ze langzaam, ben ze gewoon deuren gewoon.
0: Ja, maar je ziet nu nog wel een velden staan, hè, met mais erop.
3: Ja, maar hier toch niet zoveel. Ja, misschien op...
1: Meestal is er wel af, denk ik.
3: Ja.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar daar heeft die boeren het toch een stuk beter gekregen dan vroeger. Want vroeger werd het nou echt met handen pluk, de mais.
1: Nee, ja, vroeger had je geen mais.
0: Ja, ja.
1: Mais is in de jaren 70 of zo.
3: Ja, in de jaren 70 is het al...
0: Toen helemaal in het begin, door de koolmais.
3: Eind 60, jaren 70, ja, toen werd het massaal is het toe opgekomen.
1: Kijk hoe wat dat die techniek, hoe wat dat allemaal deur maken van de tiet.
3: Ja.
1: Maar ik weet nog wel, zo'n trekkertje met één
3: rietje.
1: Ja. En die trekker die moest achter Rutte rien.
3: Ja.
0: Afveur, ik kon niet.
1: Ja. En dan een gewoon boer gewoon met een meswagen, zeg maar, met hekjes erop. Hadden ze zelf platinum en de zet. En zo werd het er door.
3: Ja.
1: En later kwam er dan een twee rieën en ook
3: een drie rieën
1: trekker, zeg maar.
3: Nu heb je 12, in de 16e zag ik.
1: Ja,
3: de lasten gisteren.
1: Niet normaal, zo van.
3: 16e.
0: Ja, dat vullen.
2: Ja. Ja, dat kan me niet herinneren. Die zijn van achter eerst. Ja. Dan moet je achter u erin met de trekker.
3: Ja.
2: Toen in die tijd.
3: Ja, de boom is achter de trekker. Ja.
2: Ja.
1: Gewoon op de aftakkers, zeg maar.
2: Ja, en daar achter u.
0: Ah. Ja. Ja, dat is mooi. Als ze dat konden doen. Toen niet hier al.
1: Ja, maar dat kun je zien, hè.
0: Ja, maar toen waren de boeren nog niet boos.
3: Ja.
1: Niet.
0: Nee, maar nu wel. Voor de CSO overal.
3: Maar toen waren de boeren ook boos, hè?
0: Ja, dat begon te regen of zo. Of,
3: nee, maar ik weet nog wel. Ik wil zeggen, toen die boeren nu zitten in het Hollandse veld, door het landbouwschap. Om te zeggen, al die optochten en...
0: Bedoel, het Hollandse veld bij Hogeveen?
3: Ja. De boeren die werden toen verplicht aan het landbouwschap te betalen.
0: Ja.
3: En die zogenaamd was dan hun vakbond. En die boeren die zeggen, ja, maar ze doet niks voor ons. Het is gewoon plukkerieën. Die wilde lammerschap niet betalen. Er zijn drie boeren ben toen de boerderijen verkocht in Hollandse Veld. Ja, toen heb je echt...
0: Dat is wel opstand daar, toch?
3: Ja, opstand daar.
0: Hoe is het afgelopen dan?
3: Nou ja, goed. Die boer nooit iets heeft de overheid dat nooit weer term te doen. Want,
0: hebben ze goed van geleerd?
3: Ja, hebben ze goed van geleerd, ja.
0: Ja.
3: Ja, nee, dat was toen heel wat. Dat was de opkomst van Boerkoekoek, kan ik maar zeggen.
0: Mm. Dat is een mooi tietje voor zijn jongens. Ja, heel mooi. Kom je Boerkoekoek toen?
3: Ja, maar die komt er ook vandaan, hè?
2: Ja, die kwam er ook. Ja.
3: Gewoon wel in binnenkomt toen, maar ik kom er vandaan, ja.
0: Kijk, ja. Dus maar we gaan even kijken op het lijstje, want we gaan van de maïsschouwen naar de blauwe roggebloem. Heet dat goed, Job?
1: Ja, mijn Boston, die vroegen, weet dat, Leo? Of ja. Weet niet zo oud?
0: Nee, ik ben niet zo oud, maar blauwe roggebloem, wat soort die dan?
1: Ja,
3: in het Roggeland.
1: In het Roggeland.
0: Ja, ja, en hij alleen de Barke vrouw nu die erop mogen komen.
1: Ja. Wil je nu laten in?
0: Ja, of wil je nog wat vertellen erover?
1: Nee. Nou, lusten.
4: Martin Kobussen houdt het dialect in ere. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
5: Voorst Veluwezoom.
4: Dit is Moyes Lusteren.

0: Beter goed gejat dan slecht verzonnen, zeg ik maar. Ja. Er waren in ieder geval blauwe roggebloem. En zo kun je nog heel wat nummers maken. Met het origineel was van blauwe korenbloemen, geloof ik. Ik weet alleen niet hoe die dames heten.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Blauwe korenbloem.
2: De zusjes, nog wat. Nog wat.
0: Ja, dat was...
2: Annie, zusjes.
0: De zusjes Annie?
2: Nee. Zusjes. Zusjes de Ro?
1: Nee, ja, dat kan nog wel zijn, ja.
2: Of niet?
0: Dat zou kunnen, de Ro. Ja, zusjes de Ro.
1: Zusjes
0: ja.
1: De Ro, bent er wel, ja.
2: Ja, ja, volgens mij
0: wel. Ja, want die andere zus die was weer solo verder gegaan. Want die heb ik afgelopen donderdag in de uitzending gedraaid.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
2: Oh.
0: Want die was gekomen met een nieuwe single. Dus bij mij kon je alleen maar nieuwe nummers horen. Van nieuwe opkomende artiesten.
2: Je hebt een eigen programma, toch?
0: Ja, op de donderdagavond.
2: Ja?
0: Van 7 tot 8 is dat. Hollandse Passie heet dat.
1: Ja.
2: Alleen maar Hollandse nummers?
0: Ja,
2: Nederlandstalig.
0: Ja, alleen van Nederlandse producties, zeg maar. Ik, ook van Direct draai ik ook wel eens de Gold Earring, noem maar op. Dus, omdat het ook Nederlandse producties zijn. Maar ja, zingen ook in Engels.
1: Ja.
0: Dus ja, die worden ook gewoon gedraaid bij mij. Ja. Ik heb heel veel pluggers. Die sturen mij wekelijks nieuwe nummers.
2: Pluggers?
0: Ja. Die,
2: wat bent dat dan?
0: Die sturen de muziek rond van de artiesten die hun zeg maar, vanuit de studio hebben klaargemaakt. Zeg maar, de nummers die maken ze dan klaar. En die worden gestuurd. En dan wordt gevraagd als wij dan die nummers in de playlist op willen nemen voor de uitzendingen, zeg maar, voor je radiostation.
2: Oké. Okay. Als je dan dus wat mensen hebt in dialect, dan stuur je ze naar min toe, hè?
0: Ja, ja, ja. Daar, dat ga ik zeker doen.
2: Ja.
1: Hier ja, wel gelijk, ja. Blauwe korenbloemen is van de zusjes de Ro. Ik zie ze hier nog maar zien drie of zo.
0: Ja.
1: Kan dat?
0: Oh, ja.
3: Vruchtbare grond.
2: Vruchtbare grond.
0: Ja, ja, vruchtbare grond. Ja.
1: Ja. Drie zusjes.
0: Dus, nee, maar in ieder geval, iedere donderdagavond hoor je dan zeg maar ook de nieuw opkomende artiesten bij mij. Want ik was ook een meisje van 13 jaar uit Twente kwam die. En die heeft ook een nieuwe single gemaakt. Dus, maar die moet je erg in de gaten houden, want ze is zo goed, is ze. Dat is echt een goed opkomende talent. Dus, als je, ja, je kunt het programma nog terugluisteren ook op, de, ja. Op de app en op de site zeg maar, van RTV 794. En ook hier op Force Veluwezoon wordt uitgezonden. Ja. Dus ik zou zeggen, gewoon lekker terugluisteren.
2: Gewoon lusten.
0: En ja, je kunt me ook volgen op Facebook, dus gewoon van Hollandse Passie.
2: Je hebt nog veel meer mooie muziek hè? Op Force Veluwezoon, RTV 794.
0: Heel veel mooie programma's, ja.
2: Ja.
0: Ja dus,
1: en ze hebben nu in Heerde ook... Ik weet niet, dat is hier een iconviseerde Leo. Een kaarsplankje. Een leesplankje. Kaarsplankje heb ze ook wel natuurlijk.
0: Dit is overal denk ik.
1: Maar een leesplankje in het Heerders dialect.
0: Ah, is dat nieuw?
1: Is de Udebracht.
0: Kijk.
1: Ja, ja. Het staat zelfs in de moesportvuring.
0: Ja.
1: Ja, dat is in de benaming van... heeft ze gewoon aangepast op eigen dialect. Met eigen plaatjes erin. Iemand heeft die ontworpen.
0: Okay.
1: Dus er is nu te standen komen in Heerden.
0: Zo, nee, dat is wel heel mooi.
1: Het leesplankje.
0: Het leesplankje. Nee,
1: ja.
0: Dat wist ik nog niet.
1: Ja. Ja.
0: Kijk, je bent nooit old om wat te leren, zeg je.
3: Nee. Ja, maar wat is mooie muziek? Hè? Ik heb de laatste paar dagen nog oude plaatjes van Doris afgeluisterd. Dat is toch prachtig.
0: Maar met de twee motten?
3: Twee motten onder, en die emmer in ieder geval.
0: Ja.
3: Daar is mijn emmer. Ja, mijn emmer.
1: Ja. Ja. Ja. Mijn
3: gat in mijn emmer.
0: Ja,
3: prachtig.
0: Ja. Mooi. Toen werd er nog echt muziek gemaakt. Hè?
3: Ah, prachtig.
0: Vergeleken met Noem. Ja. Het is nu allemaal met de computers of ze gebruiken AI, hebben ze dan...
2: Het gaat helemaal slecht met televisie ook, hè. Op de zwarte romp, die programma's, dat werd ook hoogst niet meer bekeken.
0: Nee. Nee.
2: Minder dan 300.000 kijkers, zeg maar.
1: Ja.
0: Er zijn nog wel de andere programma's, toch? De beste zangers?
2: Ja, maar dat werd ook minder bekeken.
0: Nee.
1: Ja.
0: Dat is wel niet meer zoals eerder was.
1: Nee.
0: Veel meer veel mooier dan dat nu is.
1: Ja,
3: maar die jonge garen, die kijkt niet zoveel televisie meer.
2: Nee.
3: Dat ging allemaal via...
0: TikTok.
2: Nee, Netflix.
3: Netflix en al die dingen.
0: Videoland.
2: Want mensen worden ook een beetje ziek van die reclames ertussen.
3: Ah, ja,
1: oh,
2: dat is toch niet normaal?
1: Nee, en 5 minuten ben je verder, jongens. En dan
2: dan heet
1: het programma weer.
2: Je hebt 8 minuten.
1: Ja. Oh ja, ook al. Ja. Ja,
2: elk kwartier.
0: Ja, dat had de vorige keer ook. Ik had... van een uur reclame heb ik wel 10 minuten film tussen zitten. Daar snap ik ook niks van.
1: Nee.
3: Nee, maar ik wil zeggen, dat speelt allemaal mee. Mensen, ik kies weer andere vorm.
0: Ja.
1: Oh? Ja. Maar mooi. Dan heb je ook te maken met de ik-vorm weer. Ja. Ja. Je kunt daar ook weer noemen, want ik wil dat zien.
0: Ja.
1: Eerder zei hij, ja, ik praat hier weer over 30, 40 jaar geleden. Maar dan zou hij op Prinsien Alden voor de televisie, jongens. Dat was toch wat.
0: Dat is 75 jaar geleden, de eerste televisieuitzending.
1: Was gisteren, hè? Ja. Ja.
0: Ik hoor het, ja. Het was een uitzending van 1,5 uur.
3: Ja.
0: Er zat een uur reclame tussen. Ja. Van, van de melkboer.
3: Van de melkboer, ja. Nee, maar ik hoor zeggen, ja. Dan werd toen begonnen het, ja.
2: Ja. Wille keken zoals soms, had hij om 8 uur op de ZTF. De Duitse zender.
1: Oh, die Duitse. Ja. Oh, ja.
2: Daar had hij de muziekparade.
3: Oh, dat was prachtig.
0: Ja.
2: Thomas Dieter Hek.
0: Ja. En zondag zei je dat ook, hè? Zondags morgens geloof ik ook nog zo'n muzikaal programma.
1: Ja, ja, dat was ook zondag. In Lederhozen. Ja. Later kwam het ook nog op televisie. Ja.
2: Nee, dat was die in de zomer alleen, toch? Of niet? Zundersmans.
0: Ja, dat was op elkaar. Heel veel uitzendingen vanuit Oostenrijk was er toen, wat de Duitse CDF uitzenden.
2: Mooi, hè?
3: Prachtig.
0: Ja. Uit wel echte televisie, hè?
1: Dat was hij ook alleen maar dat. Ja, ja. Die had ook niet anders. Toen ben je de mogelijkheden zo groot. Ja. En zoveel.
0: Nu kun je wel programma's vooruitkijken. Of Videoland.
1: Of Videoland kun je, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ik doe nog eens, als ik een serie wil kijken, ik ga ze wel eens opnemen. Als we dan op televisie zijn, zeg maar. Neem ik ze gewoon, kijk ze naar het, want dan kan ik de reclames doorspoelen.
3: Ja. Oh, dat is zo.
1: Ja. En dan kun je ook mooi achter elkaar zien, maar in ene, in ene film lopen, zeg maar. Dat je alles,
0: ja, of je moet toevallig op Netflix of Videoland zitten. Dat daar die serie op zit, dan kijk ik hem door op.
1: Ja.
3: Ik vind het wel fijn aan Netflix, want dan kijk ik in die film en dan kan ik voetbal kijken natuurlijk. Ja. Dan krijg ik ruimte.
0: Ja. Beetje voetbal.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe eieren bent graag.
1: Eierenwekker.
0: Dus, maar over de voetbal gesproken, volg je in Nederland zelf van Betty?
3: Nou, ik heb de laatste wedstrijd gezien dan. De andere twee dus niet. Maar goed, van de week en om de donderdag was de eerste.
0: Ja, speelt toch de UEFA Nationale
3: League? Conditions.
0: Voor het seizoen 26-27 is dat?
3: Nee, maar ik wil zeggen, ja, ik vind het soms een beetje overdreven, want ze praktiseert van allerlei competities.
0: Ja.
3: En er moet over alles maar gespeeld worden. En het is soms te veel.
0: Wat vind je van een nieuwe trainer? Hoe heet die ook alweer?
3: Xavi.
0: Xavi. Probeer bij Oranje natuurlijk een duidelijke stempel te drukken op een aanvallende voetbal.
3: Ik kom goed bij mij over, ja. Nee, dat is goed. In mijn beleving. En die vond ze de tweede helft van de week ook heel goed spul.
0: Nou, tegen Griekenland hadden ze eerst zelf wat minder. Dat was Xavi ook behoorlijk boos
3: en
0: geweest.
3: Van, hoe kan dat noemen? En ze waren er goed voorbereid. Maar ja, dat sluipt er zo in. Daar kun je geen verklaring voor
0: vinden. Nee. 2-2 is geworden, hè, volgens mij, Griekenland.
3: 2-2, ja. Nee, maar dat is best mooi. Ik ben 2 goals ben afgekeurd. Via buitenspel.
0: Daar heb ik iets van gehoord,
3: Nee, maar het was heel de moeite. Ja. Nou, goed, ik hoop dan over de competitie. Ja, en dan van de week, wat het grote nieuws, hè.
0: Het grote nieuws.
3: Ja, de Eagles die gaat van Veuio Baum, hè, het nieuwe stadion.
0: Hebben ze
3: bestemming
0: gekregen?
3: Ja, en financieel is het rond.
0: Zo.
3: Dat is belangrijk.
0: En waar gaan ze bouwen nu?
3: Ja, gewoon dezelfde plek. Twee stadion van die tribunes worden afgebroken. En de B-side en de IJsseltribune. En dan wordt er een nieuwe gebouwd van zo'n 20 miljoen.
0: Hoe grote capaciteit hebben ze nu?
3: En ze hebben nu zo'n 10.000 en dan gaat ze naar 13.000.
0: 13?
3: Ja, en als ze dan later nog een keer weer uit wilt breiden, dan wordt ze eigenlijk weg.
0: Oké.
3: Maar ze wil graag de bliem, maar ook de omgeving wil ze graag houden. En dat is gewoon altijd een feest uiteraard.
0: Ja, het is heel
3: fietsen, ja. Dat is prachtig, maar als ze het rond hebben, dan moet ik zeggen, ja goed, het is de laatste 5 jaar ontzettend veel gebeurd, om te zeggen. Met de Eagles.
0: Positief.
3: Ja. Heel goed. En, het is dus het mooiste wat er rond is.
0: Ja.
3: Ja.
0: En wanneer gaan ze bouwen?
3: 16 mei hebben ze dan de laatste wedstrijd door. En 17 mei dan begint ze met het verhoog.
0: Dus wel in de zomerstop moet het eigenlijk gebeuren?
3: In de zomerstop moet het gebeuren, ja. Ja, ze kunnen wel een stukje voorbereiding doen, om te zeggen, tijdens de competitie.
0: Ja, dat kan
3: ook. Maar het is mei dan. En dan gaat het voortvarend.
0: Kijk, dat is mooi voor de Eagles.
3: Ja.
0: Ze worden de stadion gehoord, dan kunnen ze nog meer rondjes vliegen daar.
3: Ja.
2: Wil je gewoon een plaatje draaien, Leo?
0: Ja, het is hier dus weer tiet. Van Eddie Tucker? Tuckers.
2: Ja.
0: Eddie Tuckers. Waar komt hij vandaan?
2: Geen idee.
0: Tuckland?
2: Geen idee.
0: Nou, je zegt dan maar gewoon.
3: Nee, geen idee.
0: Aju, ik hoor.

0: de piano. Maar ik ben toch maar weer teruggekomen. Ik zei, well, aju, ik ga, maar Eddie Tuckers die zong erover. Dus ja, het was nog niet helemaal 11 uur. Dus.
1: Nee, dat klopt.
0: Niet echt, toch? Geen 11 uur. Maar we weten nog steeds niet waar die Eddie Tuckers vandaan komt. Joop zou het opzoeken, maar dat heeft weer niet gedaan.
2: Nou, ik was even bezig met de koek en
1: met de koffie. Met, de
0: koek en sobi. Koek en sobi.
1: Volgens mij kunnen we uit de Denenkamp of zo in die hoek.
2: Ik heb geen vrouw die. Ja, ik zou even kijken zo.
0: Ja, kijk dan maar even.
1: Ja, volgens mij wel. Ik denk dat dit zo bieder als die muziek en zo.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Gewoon een beetje zwart bier verdienen.
1: Ja, een beetje zwart bier verdienen.
0: Goed. Ik zie zo aan de felicitatie voor de Nederlandse kampioen beats handbal meidenteam B van SV Voorwaarts uit Twello.
1: Ja.
0: Een hele bekende trainer. Trainster.
1: Je hebt een hele bekende trainster. Ja, dat is onze kleindochter. Die traint. Een jonger elftal, zeg maar.
0: Ja.
1: En die bent vorig jaar eigenlijk al kampioen gewonnen. Maar ze bent in feite vorig jaar geëindigd met een ander team. Maar omdat hun puntenaantal hoger was, zeg maar, ben ze eigenlijk toen al kampioenen won. En dat is vorig jaar niet gevierd, zeg maar. Dat hebben ze nu afgelopen zaterdag al.
0: En hoe kon dat nou niet gevierd is?
1: Ja, die reden, dat weet ik niet meer.
0: Nee.
1: Maar het is echt een beachhandbal. Dat is echt ook een passie van Nicky gewoon. Dat is
0: doen ze dat alleen maar in de zomermaanden? Of hebben ze speciale locaties dat ze...
1: Als het seizoen voorbij is, dan gaat ze gewoon naar de zaalhandbal.
0: Ja.
1: Maar zoals Noobie, het liefste gewoon een beachveld bij Voorwaarts. Dus dan kunnen ze gewoon spelen. Okay. Ja.
0: Is er een vaste locatie waar die beachveld zit?
1: Wat zeg je?
0: Is er een vaste locatie waar die beachveld zit?
1: Ja, die zit gewoon bij Sportclub Voorwaarts hier in Twello.
0: Okay. Dus niet dat ze naar Buslo toe gaan en zitten op een stukje strand daar gaan proberen?
1: Nee, het is echt beachhandbal.
0: Okay.
3: Hoge handbal heeft ze hele hoog gespeeld. Hè?
1: Ja.
3: En dat is nog een klein beetje meer gestopt. Want Likker zal er nog rond. Ja, als ze dan thuis moet spelen, dan speelt het wel. Maar wordt het hele land duur.
0: Ja, dat
3: en dan moesten ze bijvoorbeeld 8 uur of 9 uur bijvoorbeeld in Bergen-op-Zoom spelen. Soms.
1: En dan moet je soms naar Brabant toe of naar Noord-Holland.
3: En overal
1: Groningen, Stadskanaal.
0: Dat wordt echt nachtwerk dan.
3: En dat wordt nachtwerk. En dan op een gegeven moment, die meid die wilde wel eens een keer wat anders dan op Zotterdam, noem maar zeggen. Dan alleen handbal.
1: Ja, dan alleen handbal, ja.
0: Hoe oud zijn ze allemaal ongeveer gemiddelde leeftijd? 18,
3: 19?
1: Ik ben ook wel oud, 14, 15, 16 jaar, denk ik, deze groep.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja, dus dat is,
0: Hoe vaak trainen ze nu in de week?
1: Als het goed is, valt het me 2 keer. Ja, en dan een wedstrijd.
0: En dan,
3: dan ben je drie avonden weer bezig in de week.
0: Ja, maar nou aan. Dan beginnen ze helemaal om 7 uur of zo tot 10 uur.
2: Ja. Okay. En waar moesten ze dan in?
1: Ja, dat ligt er al.
2: Ja, met de trainen bedoel ik.
3: En trainen die hier in 12.
1: Trainen hier in 12.
2: Oh, in 12.
1: Die voorwaarts gewoon. Ja. Hmm. En als ze nu... ze zit met het... jachtlus, met wedstrijden zit ze in jachtlus. En jachtlus hebben we ook hier in een sporthal.
0: Oké. Okay.
1: In 12. Dus door hebben ze de wedstrijden, zeg maar.
0: Ja. Maar ze hebben niet dat ze, zeg maar, als ze ver weg een wedstrijd hebben, dat ze de andere dag pas terugkomen. Dat ze daar een hotel hebben.
1: Nee,
3: ze komt altijd wel terug, ja.
1: Ze komt altijd terug.
3: Ah ja, goed, als ze eind aan middernacht terugkomen, dan zeggen ja, dat is zaterdag voorbij, maar ook de zondag. Oh, dan lig je daar.
0: Halve dag in je nest zitten, ja. Gaan ze met de touringcar of zo, of worden allemaal eigen vervoer?
3: Eigen vervoer. Soms af en toe met de bus.
0: Maar ze hebben geen sponsor, dat de busmaatschappij zegt, nou jongens, als jullie ver weg gaan, dan gaan wij jullie...
3: Ja, dat heeft natuurlijk met een kwestie van geld te maken natuurlijk. Hè? Want als ze voorwaarts moeten het dan betalen natuurlijk. En dat geld hebben ze gewoon niet.
0: We zijn met die hoge brandstofprijzen nu. Ja. Maar ze zullen ook wel subsidie krijgen van de gemeente? Of
3: ja, is dat helemaal niet meer? Ik wil zeggen, voorwaarts, laten we zeggen, zelf dan. Die kreeg ik, ja zeker.
0: Maar niet de handbalteam zelf?
3: Ja, dat wordt weer verdeeld natuurlijk.
1: Dat wordt weer verdeeld.
3: De omnivereniging kreeg het geld. En dan gingen ze zoveel naar het voetbal en zoveel naar de handbal.
0: Ja.
3: En zoveel er ergens anders weer naartoe. In de club. Dan wordt het dan verdeeld. Maar dat is onvoldoende om een bus te laten lopen.
0: Ja. Nou, ik zie een fotootje. Dat is een mooie rode shirt. Maar ik zie geen sponsoring op staan. Hebben ze geen sponsors?
3: Ze hebben wel sponsors.
1: Ja, ze hebben wel sponsors. Ja.
2: Maar ik vroeg
1: me even niet wie, maar...
2: Moest eigenlijk die oude burgemeester vroegen, hè?
3: Johannes.
1: Joost Pennings.
2: Die is vrijwilliger op die bus.
3: Ja.
1: Ja.
0: En je rijdt er ook een buurtbus?
2: Ik hè? Ja. Ik Rio de Buurt.
0: Kun je niet naar verder?
2: Nou, ik mag hem maar achter meenemen.
0: En mijn handbalteam, hoeveel zijn ze?
3: Ja, ik wil zeggen, maar dan komt ze natuurlijk hard, want de leiders moeten ook mee natuurlijk. Ja, ja.
0: Maar dan kun je ook twee keer in.
2: Ja, zeker.
3: Ja. Zoals mensen, nou, maar als middags.
0: Ja, of we moeten Gert vragen, die zit ook op de buurtbus. En je samen gaan, met twee bussen.
2: Ja. Ja. Gert zit niet op de buurtbus.
0: Niet?
2: Nee, maar nee, die zit op een andere bus. Ja, ander soort vervoer. Oh, Frans Mine, want die reed door heel Nederland.
0: Oké. Okay.
1: Maar als ze de Torsburgje met de NK-kampioenschap, dan gooien ze vrienden al weg.
3: Ja.
1: En dan heb ze het overnachts op een camping. Dus dan bindt ze die twee dagen ze al het liefst door.
0: Ja, als ze er iedere keer op neer moeten rijden, dan zijn ze al vermoeid van de reizen. En dan moeten ze nog spelen. Hoe lang duurt zo'n wedstrijd? Is dat twee keer?
1: 20.
0: Twee keer 20
1: minuten? Half uur.
3: Twee keer een half uur.
1: Half uur, ja.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Ah, mooi. Voor alweer de muziek op de oortjes. Dat is tegen dat het eerste uur alweer voorbij is. Joop, wat hebben we voor het tweede uur staan?
2: Het tweede uur staat, speelt de Wierdens Revue een beetje een hoofdrol. We hebben ook wel andere muziek natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar we hebben een veurdracht. Sinds lang geleden hebben we een veurdracht dus.
0: Mm-hmm.
2: En het speciaal kwartiertje doen we ook met de Wierdens Revue.
0: Okay. Ja, zie je, ja.
2: En dat bent meer de kortere liedjes.
0: Oké, okay, dus...
2: Onze weerman Mark die is nog verhinderd vandaag. Dus ik doe weer een broebaboe.
0: En jij zou het doen?
2: Nee, ik niet.
0: Je hebt gezegd, ik doe het weer wel eventjes. Dan komt het altijd wel goed.
2: Ik moet me niet te heiter worden.
0: Nee, de heiter weer. Dus daar krijg je alleen maar slecht weer van. Dus pak een lekkere bakje koffie. En na het nieuws van de reclame zijn we...
4: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hek zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n drieën ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: sky's eyes blue. Fear is running, and so are you. Your hands are shaking, feet cold and numb. Hear distant voices, air calling. The wind blows the leaves, the water shines through. Shadows are creeping, where are you?
1: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Swie in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Laten we deze mijlpaal vieren. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Elke dag zenden we live uit vanuit een andere dorpskern van de gemeente Heerde. Stuur snel je top 5 in en wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Top 850 @rtv794.nl. Doe mee!

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.

0: Een hele goede avond. Maandagavond 5 oktober. Tot de klok van 10 uur zijn we aanwezig met uw muzikale maandagavond. Van 7 tot 9. Muziek en meer. En daarna een uurtje Rickert the Rocket Radio. We hebben gast voor vandaag. Al bekend bij de radio. Elke vrijdagavond van...
1: 5 tot 6.
0: En denkt u, wie is dat?

0: Patrick ja. Baas, goedenavond Patrick.
1: Goedenavond.
0: Je blijft tot de klok van 8 uur, hè?
1: Wij blijven tot de klok van 8 uur om te kijken van hoe dat met de techniek gaat, ja.
0: Kijk, hij doet normaal als, ingeblikte...
1: Ja, ingeblikte.
0: Ja, wat is ingeblikte? Dat is gewoon hup, klaar. Maar ja, dit is toch heel wat anders dan achter de microfoon staat.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Dit is ook wat zwart spannender eigenlijk dan wel, hè?
1: Ja, maar het is ouderwetse radio.
0: Ja, ouderwetse radio. Ja. Zoals ze dat ook allemaal doen op de televisie en op de radio zelf en zo.
1: Precies. Dus.
0: Ja, ik heb van Harry geen afmelding gehad, dus ik... Nee, maar dat we tegen klokslag 7:30 naar Harry Mulder gaan kijken wat hij morgenavond in Infomix heeft. Plaatjes draaien, die komt om 7:45 voorbij. Met een plaatje, ja, met een heel verhaal erbij. Mr. Gratitude komt voorbij na de klok van 8 uur. En dan schuift ook Rickert de Rocket aan. En die vertelt dan om 8:30 wat zijn top 3 is met huilen of crying. En verzoekjes 0578695570. Wat is jouw genre eigenlijk, Patrick?
1: Mijn?
0: Genre, wat je zegt
1: mijn genre, ja. Het is heel veel. Ik heb Nederlandstalig zit er best wel wat in. Maar voornamelijk ook de jaren 90, jaren 80. Ja, een beetje ook dat klassiek rock vind ik ook heel erg mooi. Dus ja, eigenlijk van alles.
0: Oh, kijk eens aan. Hadden we net toen straks de Golden Earring uit 1976 met die mooie LP Contraband. We blijven in 1976. Ik heb hem hier voor me liggen.
1: Een plaat, nog een ouderwetse, een echte.
0: Een echte. Ja, en ik vind, ja, achter de Golden Earring moet er een beetje toch ook wel een stevig nummertje achteraan komen.
1: Ja, zeker. Dus, wat ga je doen?
0: Ik ga terug naar 1976. Er zijn de Eagles van die mooie LP Hotel California.
1: Oh,
0: hier
1: nice.
0: Is Victim of Love.

0: 1976 van die mooie LP Hotel California, Joe Walsh op gitaar en Victim of Love. Ja, je deed maandag, vrijdagavond doe je met samen.
1: Vrijdagavond, ja. De Weekend Beats is dat van 5 tot 6. Ja. En dan hebben we eigenlijk een beetje wat vaste onderdelen. Dus we beginnen altijd met de aankondiging natuurlijk. En dan hebben we de TikTok-toppers. Heel veel platen zijn er groot geworden in Nederland, maar ook daarbuiten, door TikTok. Hè? En ken je TikTok?
0: Ik ken TikTok, ja.
1: Ja, dat is hartstikke mooi. Nou, Joost maakt daar een soort van drietal van. En dan hebben we de actualiteiten en evenementen samen met William. Ja. En dan hebben we in de middag nog, of tenminste, in het laatste half uurtje hebben we dan een recept. Terug van Wegwees heet dat. En dan moet je proberen binnen een minuut het recept voor te lezen. Nou, niemand kijkt eigenlijk naar wat het recept is. Maar iedereen denkt van, haalt hij het of haalt hij het niet?
0: Ja.
1: Dus dat is een beetje eigenlijk wat we doen in een uurtje tijd. En dat gaat dan heel snel voorbij.
0: Ja, ik vind sowieso 2 uur al. En denk ik, ja, je bent bezig.
1: Ja, 2 uur,
0: voordat je
1: precies.
0: Hetzelfde
1: ja.
0: Dus.
1: Ja, dat is leuk.
0: Goed. Ik heb nog een plaat klaar liggen. 1979.
1: Oh, ook een beetje dezelfde periode inderdaad.
0: Ja, ja, maar wel een andere genre. Dus
1: wat ga je dan doen?
0: Het is iets rustiger. Fleetwood Mac.
1: Oh, die ken ik ook wel, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Die LP Tusk?
1: Die niet, maar de nummers van Fleetwood Mac waren wel inderdaad mijn jeugdherinneringen.
0: Oké, okay. Nou, misschien heb je hier wel op geschuifeld.
1: Ja, ja, ja, toen was ik ook al The Victim of Love.
0: Geschreven door Stevie Nicks. Hier is die geweldige Sarah.

0: 1979. Een mooie dubbelaar. Opvangen van Tango in the Night. Tusk. Geschreven door Stevie Nicks. En heb je dat opgeschuiveld, Patrick? Of,
1: ja, ik denk het wel. Het is wel in ieder geval, dit is iets te traag. Want hier val ik vol in slaap. Ja. Maar wat is jouw bouwjaar eigenlijk?
0: 60.
1: 60? Oh ja, dan ben je nog 2 jaar ouder dan ik, joh.
0: Ja?
1: Ja. Ja, ja, ja. Maar goed, wij oudjes die kunnen nog wel een beetje muziek terughalen. Dus dat is wel heel mooi. Ja.
0: Dus dan deze is, die we nu gaan draaien is ook uit jouw schooltijd.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat is Supertram. En die is echt uit mijn schooltijd. Dat is echt die schoolbel, hè, dat had je vroeger toch ook. Hè? Dan ga je op zo'n speelplaats spelen. En dan gaat die bel en dan moet je zo snel mogelijk naar binnen. Binnen 5 minuten begint dan de leraar. Ja. En als je dan niet binnen bent, ja, dan heb je geen probleem. Want welke school heb jij gezeten? Want
0: ik heb de MAVO gezeten, tenminste in fase toen.
1: Keijenbrink of?
0: Nee, niet Keijenbrink. Op de Prins Hendriklaan, de neutrale MAVO.
1: Oké.
0: En toen de MEAO en de EAO gedaan en zo. Dus,
1: oh kijk, MEAO, ja.
0: Ja. Ja. En toen zat ik op de MAVO, toen dus kwamen we op de HEAO terecht. De MEAO, laat ik zo zeggen. Terecht.
1: Ja.
0: En, daar hadden we een Engelse lerares. En als die kwam zo voor me staan en die keek dan, wouden mij aankijken. En die keek dan naar jouw buurman bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En die zei van, vertel eens wat over in het Engels en zo dan. En ik zei niks, want ze keek mij niet aan. Maar ze ging wel, ze zei, ik bedoel jou. Ik zei, oh, ja. Dus ik een heel verhaal verteld in het Engels over muziek.

0: muziek en zo. En zegt hij, heb je ook muziek om mee te nemen?
1: Ik zei, ja,
0: dus ik nam een LP mee. LP Crime is the Century uit 1973.
1: Ja.
0: En die zei, dit is wel mooi voor jou. Nou, we draaien hem nu van de live LP uit. Het was, ik kon niks meer fout doen bij die lerares. Dus,
1: Lerares, maar zat je op de MEO bij de Anklaar was dat geloof ik?
0: Nee, dat was aan de Kerkstraan, Kerklaan.
1: Oh, die oude nog?
0: Ja.
1: Oh, mooi. Ja. Ja,
0: en later ging het naar de Dippendans, ging dat aan Kerschoten.
1: Ja, Kerschoten daar, ja. Ja, daar heb ik ook op gezeten. Ja. Ja. Lachen.
0: Dus. Ja. Goed, nou, kondig hem maar zo lekker aan.
1: Nou, dat gaan we doen. Supertram. En voor iedereen die de schooltijd nog een keer wil herbeleven. Ja, dan moeten we wel instarten natuurlijk. Want hij heeft een hele lange intro. En dan zijn deze eerste tonen. Als je dit al hoort. Ja, dan kun je eigenlijk niet meer stil blijven zitten. Dan ga je gewoon meezingen. En ik weet, het is een zonde op radio dat je meezingt met nummers. Maar hierbij kun je gewoon eigenlijk niet stil zijn.
0: Nee.
1: Dit is gewoon de eerste tonen waarbij je eigenlijk wakker wil worden. En denkt van, ik wil weer naar school. Ik wil weer naar school. En dan hoor je op een gegeven moment die bel. Nou, het duurt nog even, hè. Blijft hij hangen, hè. Oh, je hebt de 12-inch versie.
0: De live versie, hè.
1: De live versie, oh ja. Hij is wel heel mooi. Oh, hij begint al.

0: Radio 794. Muziek en meer. Met Gerard Bouw.
1: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. Doe mee. Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Zorg dat je erbij bent en beleef deze muzikale reis samen met ons. top850@rtv794.nl.
2: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
3: Het heeft een tijdje geduurd, maar hij hangt aan de andere kant van de lijn. Goedenavond, meneer Mulder.
4: Goedenavond, Gerard en Patrick.
3: Ja,
4: en,
5: hallo.
3: En Dinges is er ook.
5: En Joël is er ook bij. Die is een beetje radioschuw. En misschien heb je wat tips voor hem hoe hij toch voor een microfoon te krijgen is. Want ja, hij zit wel te kijken naar die microfoon en denkt van, ja, ik wil best wel erin praten, maar ik vind het een beetje spannend.
4: Maar er zijn tips genoeg, maar die weet jou heel goed. Dus.
5: Oké.
3: Hey, morgenavond. We hebben elkaar een heel tijd niet gesproken. Dus,
4: een bomvolle informix inmiddels. Ja. Maar ik had eens een vraag aan Patrick. En de postrenk geweest?
5: De postrenk?
4: Ja, dat was een feestje. Hey, mijn collega's waren er, maar jij niet.
5: Nee, dat klopt. We hebben het wel over de postrenk gehad afgelopen vrijdag. Dat
4: ja,
5: klopt,
4: dat weet ik. Daarom reageer ik toch wel.
5: Ja. Nee, we zijn wel naar het... Er moet wel wat voor de maag moet, gevuld worden. Dus het weekend daarvoor zijn we wel naar de chocolatier geweest in Zutphen. En dat was echt alleen maar chocola eten. Maar de prijzen...
3: Van chocola.
5: De prijzen van chocola. Ja. Echt 100 gram. Wat denk je dat je daarvoor betaalt?
4: Nee, geen idee.
5: 4,5 euro voor 100 gram chocola.
4: Ja, nou ja, alles is wat duur geworden tegenwoordig.
5: Ja, maar chocolade ga je toch niet duur maken. Voor gebroken harten, voor mensen die het al heel erg moeilijk hebben. Die vinden het gewoon heel fijn om wat chocolade te eten. Maar daar gaan we het niet over hebben, want we gingen het over de infomix hebben, toch?
4: Ja, dat is helemaal goed.
5: En wat heb jij morgenavond in de infomix?
4: Het is bomvol. We beginnen met hier in Heerde. Want de Week van Verslaving in Heerde is een jaarlijks evenement dat inwoners, kerken, wijkagenten, ervaringsdeskundigen en andere hulpverleners samenbrengt. Het doel is om taboe op verslaving te doorbreken en mensen te helpen om in gesprek te gaan. En om hun ervaringen en te delen. De week begint meestal met speciale kerkdiensten. En morgenavond word ik daarbij gepraat wat aan Heerde te doen staat.
5: Oké, leuk. En heb jij zelf ook een verslaving of waar je over wil hebben? Of,
4: Laten we die maar even in het midden. Ik ben helemaal gek van Candy Crush en op een gegeven moment moet ik ermee stoppen.
3: Okay, ik dacht dat het Zuid-Limburg was. Dus,
4: Ja, dat ook. Dat is ook verslavend, maar dat is positieve verslaving. En natuurlijk een verslaving het radiovirus.
3: Ja, dat blijft
5: dat is
3: echt
5: een virus, ja. Ja.
4: Dat speelt er al bijna 25 jaar. Dus,
5: ja. Wat heb je nog meer?
4: Ja, Dick Post, die komt langs, want de heren wordt weer een stukje Vlaanderen.
5: Oh.
3: Hoezo?
4: Ja, maar die staat er op stapel. En waarschijnlijk is Sporza erbij aanwezig, net zoals alle afgelopen jaren met beeld. De allereerste keer hebben wij beeld verzorgd, als lokale omroep. Maar het is nu weer groter aangebracht, dus Sporza en meestal Eurosport is daar ook bij aanwezig. De Exact Cross serie gaat weer doen, oftewel wielrennen, oftewel veldcross en veldrit op het Herenstrand. De wedstrijd die er toe doet op de wielerkalender, dat hoort allemaal van Dick Post.
5: Dick Post, dat was toch vroeger de maatje voor de Tour de France ergens?
4: Geen idee, maar dit is in ieder geval hier in Heerde op stapel. Verder op stapel heb ik een gesprek met Karin van het Eindhout Fase. Want ze zoeken deelnemers voor een kerstmusical. Dat duurt nog even, maar daar zoeken ze deelnemers voor.
5: Leuk. En mag het alleen uit Fase zijn of mag het ook uit de omstreken zijn?
4: Dat horen we morgen van Karin.
5: Oké, dat krijg je dus morgen toe. Dus als je denkt van, je luistert nu naar deze uitzending en denkt bij jezelf van, goh, ik vind het leuk om in de musical te gaan spelen, dan moeten we dus morgen luisteren naar jou.
4: Ja, om 8:10 is Karin in de uitzending.
5: Oké.
4: Dan gaan we 2 uur hebben over een charity diner, of diner, een liefdadigheidsdiner, voor samenwerking met Interview ten behoeve van de stichting Jarige Job. De houthakkers organiseren dat. En dat is een groep mensen die elkaar allemaal kennen uit Epe en die gaan dit organiseren. Dus Het begon ooit vrijwillig met het verzorgen van Epe op, maar nu voor het goede doel. En dat gaan we morgen uit de mond horen van Kees Hoedeman. Kees. Dan ga ik het hebben over het Techniekfestival in Epe. Dat doe ik met Nicole Gosselink. Dat is aanstaande vrijdag. Dus een, echt een boomvol hoor.
5: Ja.
4: Aanstaande vrijdag is het Techniekfestival. Dan komt Albert Notenboom langs. Afgelopen week was er een bijeenkomst. En ik weet niet of jij er bent geweest voor de omroep. Maar in de kader van ja, stikstof, et cetera, in de Noordgouw.
5: Ja.
4: Nee. En daar blikken we op terug. Okay, met Open Noordenboom. Ja. En er is een open dag bij dagbesteding bij zijn vrouw toevallig. Dat zit niet in hetzelfde bedrijf. Maar echt bedienen komt er ook voor naar de studio. En dat allemaal morgen tussen 7 en 9 op Radio 794.
5: Maar moet je dan niet een uurtje erbij hebben? Want wat wij vrijdag in de weekendbies gaan bespreken, misschien is het ook wel hier interessant. 15 oktober is D-Day hè, voor ons allemaal, voor de radio-dj's.
4: Oh, dat is het een... over de, welke programma's moeten blijven, dat klopt.
5: Ja, precies. Dus,
4: en helaas, misschien, dat is mijn vraagteken, gezien mijn persoonlijke omstandigheden, weet ik niet of ik in de gelegenheid ben om te komen. Dus, nee.
5: Wij nemen jouw honneurs wel waar. Als
4: ja, Infomix of informatie bestaat al zo lang, dat weet Gerard ook.
5: Ja,
4: dus,
5: ja, maar jullie bestaan ook al heel lang, had ik al begrepen. Dus,
4: ja, en wat ik ook een pleidooi vind, laat die zondagmorgen intact. Je hoeft niet elke dag geestelijke muziek uit te zenden, maar die zondagmorgen... Laat dat intact als een stuk geestelijk.
5: Ja, nou ja, dat is ook traditie, hè? Dat moet ook gewoon blijven. Ja,
4: dat is traditie die je in ere moet houden op de Veluwe.
5: Ja,
4: dat is hetzelfde dialect. Moois Lusten. Het programma wat nu op Forst Veluwezoom en 794 wordt gemaakt. Ja, dat moet ik ook houden.
6: Ja.
5: Ja.
4: En hoop dat het nog meer jongeren aantrekt. Want voor de luisteraars die het niet meer weten. We hebben het jeugdjournaal gehaald, heb ik geregeld toen de tijd. Meisje van 12 jaar, dus als jongeren luisteren. Altijd van harte welkom. En je kunt knopjes schuiven. Dan hoef je nog niet te praten aan die microfoon. Maar je kunt knopjes schuiven. Misschien is dat voor degene die jij mee hebt genomen ook wel handig.
5: Dankjewel. Je kan alle knopjes schuiven hier. Ik heb wel gemerkt dat de digitale tafel toch wel heel anders is dan een analoge tafel. Het werkt wel een beetje hetzelfde. Heel veel lampjes, lijkt heel erg indrukwekkend. Maar eigenlijk legt hij het Gerard heel goed uit van hoe het werkt. En ja, eigenlijk zou iedereen het gewoon kunnen. Dus wat roep je eigenlijk op voor de jongeren?
4: Eén broodje ken je de hele tafel.
6: Daarom.
4: Hey, ik wens jullie een hele muzikale avond nog toe. En waarschijnlijk heb je nou een Duits nummer klaarstaan van Willem.
5: Ja,
4: van Willem.
5: Hoe weet hij dat, hè?
6: We zijn zo in elkaar ingespeeld en zo. Dus, hey, Harry, we spreken elkaar volgende week weer.
4: Zeker weten. En als u geen tijd heeft voor luisteren naar Infomux, luister dus dan te vrijdagavond naar Weekend Beach.
6: Weekend
4: Beach,
5: absoluut.
6: Maar mensen zeggen van morgenavond, kan ik niet. Het is toch herhaling?
4: Ze wordt diverse keren gehaald. Natuurlijk, uitzending gemist, kun je terugluisteren. En zo heb ik natuurlijk ook zelf naar Weekend Beach kunnen luisteren.
5: Ja, nou doe de groeten aan William. Dat is mijn sidekick hier voor vrijdag.
4: Ja.
5: En die jongen die doet het dus zo goed, hè. Ik vind het zo leuk om het verschil te zien bij jou en bij Weekend Beach. Dan is het een heel andere persoon. Doet hij aan...
4: Ja, dat klopt. Maar Weekend Beach is ook een ander programma. Jullie werken goed samen. Kijk, en die verscheidenheid en het in verscheidenheid, dat is het belangrijkste.
5: Ja. Ja, heel veel succes morgen.
4: Ja, en nu, wat staat er klaar? Ach ja. Mamenstein und Eisenbricht.
6: Helemaal goed, jongen. Harry, tot volgende week.
4: Hoi.
6: Dam, dam.

0: Gaat eigenlijk al zo in elkaar over. Maar dat gaan we nog niet doen. We gaan zo nog niet draaien. Die komt straks aan de band. Dit was voor jou William, hè? Ja, die heeft elke... Ja, die Sidekick, presenteert hij dan ook? Zegt hij dan ook wat...
1: Ja, zeker. Nee, hij heeft zijn eigen rubriek om half zes is dat. En dat is van William, die heeft ook een eigen jingle gekregen. En hij vertelt waar we naartoe moeten rennen. En dat komt dan ook weer terug in de jingle.
0: Okay.
1: En hij bereidt dat dan helemaal voor. En ik probeer hem daar af en toe een beetje vanaf te brengen. En dat maakt gewoon samen wel leuke radio.
0: Okay. Ik had het toen straks over chic. En je zei le chic.
1: Le chic, ja.
0: Le chic, dus le freak. Ja, hij heeft de hele tijd niks meer gedaan. Hij timmert nu heel veel aan de weg. Je kunt niet komen of nou Rodgers en met chic is aanwezig. Maar voordat hij weer wengers, nadat hij de Bernard Edwards overleden was, heeft het tot een jaar of 2013 geduurd voordat hij weer aan de slag was. En toen maakte hij een hele mooie single uit.
1: Ja, en dat doe je ook allemaal uit je hoofd, want ik zie helemaal geen papiertjes liggen. Dit is allemaal gewoon parate kennis wat je hier nu op lepelt.
0: Ja,
1: precies. Ja. Nou, goed man. Ja, ja dat is...
0: Ja.
1: Lekker, jaren 70.
0: Dit is jaren 70 eigenlijk.
1: Zo.
0: Dit is... Nile Rodgers.
1: Hoge hakken.
0: Yeah. I'll be there.
2: Into the disco scene.

0: 2013. De dubbelkant, old school. En I'll be there. En zij zal er ook heus wel bij geweest zijn. Denk je, wie? Nou, dan hebben we het over deze dame.
1: Dit is Plaatjesdraaier op Radio 794.
0: Goedenavond, Lucienne.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, gaat lekker.
0: Heb je spierpijn? Mensen die zeggen, we hadden net aan de telefoon en ik denk, je bent druk geweest van het weekend. Ik heb op Instagram, dan denk ik, gaat die plaatje, gaat die hangen, gaat die stokjes vangen? Ja, je bent hartstikke druk geweest, meid.
2: Ja, ik ging klomp vangen, ging spijkerbroek hangen. Ik heb F1 in simulator gezeten. Wat heb ik nog meer gedaan?
0: Ja, waar
2: staat dat? Ja, dat heb ik nog gedaan.
0: Ook nog, dat probeerde je, hè?
2: Ja, dat probeerde ik, ja. Ze kwamen wel gelukkig in het bord.
0: Ja, Nadine had er wat meer moeten mee.
2: Ja, zij was in andere dingen weer heel goed. Ja, dus we vulden elkaar zo lekker aan. Ja, dus, heel leuke avond.
0: Dat was speciaal voor radio, tenminste voor Heer de 850 was het, hè?
2: Ja, dat was Heer de 850, maar dat was echt zo'n ondernemers-event was dat. Dus, alle ondernemers uit de gemeente Heerde waren aangeschreven. Mm-hmm. Om daar te komen kijken en om een gezellige avond met elkaar te hebben.
0: Oké.
2: Okay. En dat was gelukt.
3: Patrick, ik had een vraagje. Heb jij toevallig ook meegedaan met het verhaal van Heerde, met de film?
2: Nee, daar heb ik niet aan meegedaan. Nee.
3: Je naam kwam...
2: Maar daar was jij druk mee.
3: Ja, zeker. Maar de naam kwam ook heel bekend voor. Dus
2: ja, we hebben wel contact gehad vanwege het Heerdelijk. Volgens mij dat die mensen nog even door het Heerlijk Festival gingen lopen.
3: Ja, dat is het. Dat, ik wil zeggen, de naam kwam onbekend voor. Daar hebben we het met elkaar over gehad. Ja, precies. Dan klikt het bij mij ook weer eventjes. Ja.
2: Ja. Leuk.
0: Nou, nu heb je iets opgestuurd. Ik denk, daar ben je niet geweest aan bij die mensen.
2: Nee, daar ben ik niet geweest. Maar ik heb wel achter het schermpje zitten kijken.
0: Je hebt wel achter het schermpje. Ja, ik heb soms, als ik er naar kijk van, ja, dat vind ik het leuk. En dat is de andere keer, denk ik, dat vind ik het.
2: Ja,
0: en ik heb deze vind ik er een paar in zitten, denk ik, Dus,
2: wat valt je tegen dan?
0: Ja, die... Zoals die jazzzangeres, dat vind ik dan weer keigoed wat ze doet.
2: Ja.
0: En dan denk je van Yves Berendsen, ik vind een goede zanger. Maar dan denk ik,
3: Nou, dan moet je niet naar Wikibies gaan luisteren.
0: Ja, maar zij, die je nu hebt, daar had ik nog nooit van mijn leven van gehoord. Maar die vind ik een gigantische stem hebben.
2: Ja, die is wel erg goed, ja. Nou, misschien moeten we even inlichten waar het dan over gaat.
0: Nou, doe dat maar dan.
2: Het gaat in ieder geval over de beste zangers.
0: Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk wel een goed bekeken tv-programma volgens mij. En ik heb afgelopen week een aantal afleveringen achter elkaar gekeken.
0: Kijk.
2: Afgelopen zaterdag, is het op zaterdag, vrijdag, nee, dat niet eens. Zaterdag. Ja, want toen was ik naar die ondernemers event, dus dan kon ik niet kijken.
0: Ja, dan moet je zondagsmorgens heel vroeg opstaan, dan komt het
2: erop. Ja. Dan kan ik nog terugkijken, ja. Zonder kinderen, dat kijkt toch het fijnste. Maar goed, ik vind het eigenlijk best wel een mooi programma. En er wordt natuurlijk heel veel niet laten zien. Hè. Dus die mensen zijn echt 24 uur per dag bij elkaar, zeg maar. En volgens mij komen er oprecht hele mooie gesprekken uit voort. En je ziet maar een klein stukje van zo'n avond. Dus ik kan me voorstellen dat dat soms ook niet overkomt bij mensen. Maar ik kan me wel voorstellen dat er heel veel gevoel bij komt kijken. En inderdaad, de ene is beter dan de andere, daar ben ik wel met je eens hoor.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, en bij mij kwam er wel een flinke dosis jeugdsentiment voorbij.
0: Oh.
2: Want vroeger luisterde ik namelijk best wel veel naar Two Brothers on the Fourth Floor. En ja, die hebben in de jaren 90 natuurlijk ontzettend veel hits gemaakt. En die stem van Desiree voelt, en vind ik nog steeds trouwens, is echt wel heel goed.
0: Ja, die heeft een hele mooie, ja.
2: Ja, ik vind haar echt wel goed kunnen zingen. En ze hebben natuurlijk hits gehad met Dreams, Fly, Come Take My Hand en natuurlijk Never Alone. Dus in die korte tijd best wel de ene hit naar de andere. Maar toen kwam dus ineens bij beste zangers Zoe Levi voorbij. En zij maakte van Never Alone een compleet eigen versie. Ik vind haar heel mooi in het Nederlands zingen.
0: Ja, ik vind het een hele mooie stem hebben, ja.
2: Ja. En zij noemt het dus Nooit Meer Alleen. Nou, en ik vond hem eigenlijk meteen fantastisch.
0: Nou.
2: En je hoort nog steeds waar dat nummer eigenlijk echt vandaan komt. Maar zij heeft er dus wel echt haar eigen lied van gemaakt.
0: Oké, goed. Zullen we gaan draaien dan?
2: Ja, heel graag. Ja, nou, ja, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Ja, bij deze versie heb ik nog, ik heb het nog niet teruggekeken. Dus, nee.
2: Oké, maar je hebt dat nummer al wel gehoord inmiddels? Of?
0: Nee, dat nummer heb ik nog niet gehoord. Want die kwam me bezig en toen was ik met Patrick bezig. Dus naar mij zal hoor ik voor die tijd wel even luisteren wat van muziek wat ik ga afspelen.
2: Wat scoot ze nou weer in? Ja,
0: ja, ja dus goed. Nou, kondig maar aan. En dan ben ik toch wel benieuwd wat je volgende week ook weer wel op de planken gehoord. Dus,
2: ja, nou ja, dan verzin ik zo weer wat. Ja,
0: daarom.
2: Vanavond op RTV 794, Zoe Levi met Nooit Meer Alleen.
0: Nou, Lucianne, we kletsen er niet doorheen. Tot volgende week, hè.
2: Tot volgende week, fijne avond.
0: Salut.
2: Doei.

0: muziek en meer. Met Gerard Bouw en Rikke de Rocket. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
2: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
1: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerden. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Heerden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. Doe mee! Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Zorg dat je erbij bent en beleef deze muzikale reis samen met ons. Top 850@rtv794.nl.

0: Welkom terug bij het tweede uur muziek en meer met ondergetekende Rickert de Rockert.
1: En met Gerard Bouw.
0: Welkom, jongen.
1: Ja, goedenavond.
0: Hé, je hebt hem bij je.
1: Ja, ja, ik heb hem nu echt pontificaal voor de deur neergezet. Dat ik echt er overheen struikel als ik naar buiten wou wandelen. Dus ja, het kistje is meegenomen.
0: Ja, vorige week kwam hij binnen. Helemaal tranen.
1: Ja. Ja, het was verschrikkelijk.
0: Ja, verschrikkelijk. Dus, maar het is allemaal goed gekomen, toch?
1: Dus, ja.
0: Het is een beetje improviseren.
1: Ja, en het scheelde weer voor deze week. Want ik had een lijstje van vorige week natuurlijk nog. Dus, ja.
0: Hey, je had Mr. Gratitude. En Mr. Gratitude, meneer Patrick Baas, die zou, ik weet niet of die luistert zo meteen. Mr. Gratitude is Earth, Wind & Fire. Dat je op kant 1, nummertje 18. Ja. That's the way of the world.
1: Ja, afsluiten.
0: En die komt uit 1975. Maar ja, die staat ook op nummertje 19 op kant 3. Dat is de live versie.
1: Oh.
0: Dus je mag zeggen, de originele of de live versie?
1: Nee, dan ga ik voor live natuurlijk.

0: 1975 kom in zijn originele van de gelijknamige LP That's the Way of the World. En later werd hij lekker vijf uitgezongen. Dus ja, yeah. Misschien dat hij nog wel een keer weer voorbij komt. Ja. Wie weet, ja. Wat denkt hij ook?
1: Ik vind het wel lekker, lekker. Ja, een beetje live muziek
0: erbij. Toch? Misschien straks wel weer, toch? Ja.
1: Even kijken op mijn lijstje, volgens mij niet. Nee, heb ik niet zo mijn lijstje hier staan, nee.
0: Nou, ik dacht dat je wel die lijst van Deep Purple meegenomen had of zo.
1: Ja, die heb ik nog wel op mijn...
0: verzoeklijstje staan.
1: Op mijn lijstje staan, ja. Die staat al wel, staat klaar. Maar ja, wat ik zeg, ik heb eigenlijk hetgene van gisteren... van wat eigenlijk gepland was van vorige week, heb ik erbij gepakt. En toen had ik hem er nog niet op gezet.
0: Nee, dan komt hij volgende week misschien voorbij.
1: Dat is misschien volgende week.
0: Wie weet. Heeft hij verzoekjes voor volgende week? 0578-69557. Ja, ik is er van de week in die... de nieuwsbrief van ons.
1: Ja.
0: Dat de mensen van POR, politieke nog wat en zo, dat die een 06-nummer hebben.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, dan kun je WhatsAppen. Dus dan kun je inspreken van, nou, daar wil ik het eigenlijk over hebben en zo. Dus ik denk, dat zal ooit wel eens een keer een 06-nummer komen waarbij je kunnen WhatsAppen. Denk je ook niet?
1: Ja, dat zou wel makkelijk zijn.
0: Rechtstreeks
1: dat
0: we
1: dat gewoon zo op de computer zo kan zien. En,
0: ja, je zou
1: stuur maar door.
0: Stuur maar door wat er binnenkomt en zo. Dus nu moet het nog via mail. Dus
1: Kan ook.
0: gewoon een aanvraag op de ouderwetse manier.
1: Of je stuurt gewoon ons persoonlijk een berichtje. Of via Instagram zijn we ook al te vinden.
0: Daarom.
1: Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.
0: Hé, dit Paas Geweld en dan deze groep. Dan denk ik, ja, lekker. Ja, hadden we die vorige week ook niet? Ja. Ja, die hadden we vorige week ook. Ja.
1: Inderdaad, en over wie hebben we het dan? Ja, dan hebben we het over Sylvester Stewart, oftewel Sly van Sly and the Family Stone. Die brachten in 1967 het tweede album uit via Epic Records. En dit is de titelsong van dat album, Dance to the Music.

0: Een oudje, Sly and the Family Stone, Dance to the Music.
1: Ja, over mooie muziek gesproken. De jaren 70. Saturday Night Fever.
0: Ja.
1: Ja, dan moet ik me even omdraaien.
0: Dat is ja, anders zegt, we gaan even door met dansen.
1: Dansen dat, dus, ja, je hebt Mr. Cool in the Gang uitgezocht.
0: Ja.
1: Ja, kom, ja, Cool in the Gang komt wel regelmatig voorbij. Maar deze niet. Dit is wel een heerlijke. Op LP natuurlijk. Dus dit is O Sesame van Cool in the Gang.

0: Ja, Cool and the Gang. In originele, je hoort een ticket. Dus en voor de mensen thuis, het is gewoon lekker de LP. En als we die LP door laten tikken, dan krijgen we gewoon dit. Ja, dan gaat het lekker.
1: Zo mooi door.
0: Ja, gaat het lekker door. Lekker dansmuziek. Maar ja, de volgende is ook een dansmuziekje. Dus ja, kom maar op.
1: Ja, zeker. Ja, een dame die we vooral kennen van haar grote hit I Will Survive. Maar Gloria Gaynor heeft zeker nog meer muziek gemaakt. In 1975 kwam haar debuutalbum uit, genaamd Never Can Say Goodbye. En daarop staat onder andere een nummer wat eigenlijk een cover is. Origineel komt uit 1961 van de Four Tops op het album Reach Out. Maar dit is Gloria Gaynor's versie van Reach Out, I'll Be There.

0: lijst kon hij nog niet zo heel erg veel vertellen. Dus ik denk dat daarmee. Denken we maar dat ze maar zijn advertentie in de schaapskooi of andere dingen moeten gaan zetten voor de A50. Dus, ja. Tenminste, denk ik dan. Maar ja.
1: Zou een goede zaak zijn.
0: Dus, goed. Dus even kijken. Nou, over een dikke half uur ben je dik met je top 3 bezig.
1: Ja, maar voordat we met top 3 gaan beginnen, natuurlijk eerst nog een Guitar Hero. En we gaan vrij stevig van start, kan ik alvast verklappen. Want Trivium staat klaar.
0: Wie?
1: Trivium. Amerikaanse metal band. Dus dat wordt een vrij stevig begin. Ja, en daarna een top 3 liedjes met huilen. Ja, ik verbaasde me er eigenlijk over dat ik die dus kennelijk nog niet had gehad. Want ja, er zijn zo ontzettend veel liedjes met cry and crying en weet ik veel wat allemaal in de titel gemaakt.
0: Ja.
1: Ja, er kwam ook een top 3 van behoorlijk hoog niveau uit. Laat ik het zo maar zeggen. Echt alle nummers die ik eruit heb moeten gooien uit mijn longlist. Ja, dat is ook eigenlijk wel een beetje zonde eigenlijk. Maar goed, wel 3 hele mooie liedjes staan er dan klaar. Daarna gaan we bij The Original, Elvis Presley, wel vaker voorbij gekomen. En ook My Boy uit 1974 is niet origineel van hem. We gaan kijken waar die van origine vandaan komt. Bij The First Time's Charm gaan we ook behoorlijk stuk terug in het verleden. Gaan we kijken naar de allereerste van Blood, Sweat and Tears. Bij The Two Hit Wonder gaan we The Grid nog proberen om een tweede hit te geven naast hun hit Swamp Thing. En we eindigen met nieuw muziek. Ja, er staat ook wel wat moois klaar. Onder andere Slash heeft de krachten weer gebundeld met Miles Kennedy en de Conspirators. En die hebben weer een nieuw singeltje uitgebracht. Dus daar gaan we mee beginnen zometeen.
0: Oh, dan ben je benieuwd.
1: Ja,
0: zeker. Yes. Heb je Prinsje?
1: Ik heb bijvoorbeeld geen Prinsje.
0: Dus deze heeft jouw top 3 niet gehaald?
1: Die heeft de top 3 niet gehaald. Wel ook inderdaad op de longlist, maar
0: niet?
1: Nee.
0: Oh. En Mr. Roy Orbison?
1: Zelfs Roy Orbison niet.
2: I was all right for a while.
0: En deze dus ook niet.

0: Mr. Don McLean.
1: Oh, Don McLean. Ik zie een gezicht, maar ik kon even niet plaatsen. Nee, die heeft de longlist ook niet gehaald, moet ik zeggen. Die
0: en deze dan?
1: Gemist. Jimmy and the Bassets. Ook niet.
0: Ook niet. Nou, ik doe er toch eentje. Van de week is de top 80, 18 van over de jaren 80. En hij is een staande nummertje 1. De Golden Earring met When Lady Smiles staat ergens op 5. Dus, dan heb ik het over de band A-ha. A-ha. Die had ook een, iets met Cry.
1: Cry.
0: Cry. Dus ik zie hem daar staan. Dus die staat niet in jouw lijstje.
1: Nee.
0: Dus daar komt hij aan. A-ha. Met Cry Wolf.

0: muziek en meer. Met Gerard Bouw en Rikke de Rocket. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld op het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
1: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Laten we deze mijlpaal vieren. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Elke dag zenden we live uit vanuit een andere dorpskern van de gemeente Heerde. Stuur snel je top 5 in en wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Top 850 @rtv794.nl. Doe mee!

0: is maandagavond muziekavond. Met Rikke de Rocket Radio.
1: Een hele goede avond op deze maandagavond 5 oktober, iets na de klok van 9 uur. En dat betekent dat het weer tijd is voor Rikke de Rocket Radio hier bij Radio 794. We zitten weer bomvol met alle vaste items en dus gaan we supersnel van start met de allernieuwste Guitar Hero.

0: lekker begin hoor. Dit was Trivium, de groep uit Amerika met Until the World Goes Cold. Een nummer uit 2015 van het zevende album van de groep genaamd Silence in the Snow. En de gitaarhero die we hoorden was Corey Beaulieu. Ja, wat hebben we nog meer in Rick de Rocket Radio zitten deze prachtige maandagavond. Nou, zometeen gaan we weer verder met een nieuwe top 3. En dan hebben we allemaal liedjes met Cry in de titel. Gaan we allemaal huilen. Ja, een hele triest. De avond, maar nou niet getreurd, want we gaan het helemaal goed maken met allemaal prachtige, mooie muziek. Daarna gaan we door met The Original. Ja, Elvis Presley kwam al wel vaker voorbij. En nu weer, we gaan kijken waar My Boy van origine vandaan komt. Bij The First Time's Charm gaan we ook behoorlijk ver terug naar het verleden. Naar 1968, om precies te zijn. Naar de allereerste van Blood, Sweat and Tears. Bij de Two Hit Wonder proberen we The Grid nog een tweede hit te geven. Naast hun hit Swamp Thing uit 1994. En we eindigen de avond, traditiegetrouw natuurlijk, weer met nieuwe muziek. Onder andere een nieuwe van Slash met Miles Kennedy. En de Conspirator staat klaar. En ook het nieuwe album van Amon Amarth is uitgekomen afgelopen weekend. Dus die ga ik ook zeker nog eventjes draaien. Maar eerst is het nu tijd voor een nieuwe top 3.
1: De top 3 van Rickert de Rocket op Radio 794.
0: Ja, en ik zei al liedjes met huilen in de titel. En er was gigantisch veel keus. Heel veel nummers hebben mijn top 3 helaas niet gehaald. Ja, Gerard had net al een aantal hele mooie suggesties. Onder andere Prince met When the Dove Cries. Heeft zeker op mijn longlist gestaan, maar heeft de top 3 niet gehad. En dat komt dankzij nummers zoals deze van Aerosmith uit 1993. Stond op het 11e album Get a Grip. Werd geproduceerd door Bruce Fairbairn. En ja, ook een legendarische clip met de actrice Alicia Silverstone daarin. Dit is Aerosmith met Crying.

Ja, wat een heerlijk begin van de top 3 met Aerosmith, Crying uit 1993. Gaan we snel door met de nummer 2 en dat is ook zeker niet de minste, want Janis Joplin heeft die plek bemachtigd. Nummer uit 1971 van haar tweede soloalbum Pearl, die uitkwam vlak na haar overlijden. Ze is helaas overleden in 1970, een van de originele groep van de Club van 27. Grote artiesten die in de eind jaren 60, begin jaren 70 overleden op 27-jarige leeftijd. Het was haar tweede soloalbum nadat ze Big Brother and the Holding Company verliet. En ze had behoorlijk wat succes. Net onder andere dit nummer haalde de 12e positie in de Nederlandse top 40. Dit is Cry Baby, Janis Joplin.

prachtig. Een uniek talent, Janis Joplin met Crybaby. Maar zelfs dat nummer heeft de eerste positie niet gehaald. Die eer is weggelegd voor Guns N' Roses. En voor de nummer 1 gaan we naar 1991. Toen kwam het derde album uit, Use Your Illusion, van de groep rondzanger Axl Rose. Hij schreef dit nummer ook. Tezamen met Izzy Stradlin, werd geproduceerd door Mike Klinkenhalder. De zesde positie in onze Nederlandse top 40. Het is een klassieketje. Dit is Guns N' Roses met Don't Cry.

0: een terechte nummer 1, denk ik. Guns N' Roses met Don't Cry. Volgende week weer een nieuwe top 3. En dan had ik bedacht, aangezien het afgelopen weekend Dierendag was, dat we liedjes gaan doen met dier in de titel. Dus niet individuele dieren, maar echt animal in de titel. Nou, ik denk dat ik daar ook wel heel erg ver mee ga komen. Dus volgende week top 3, liedjes met dier in de titel.
1: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rikke de Rocket op Radio 794.
0: Ja, en we zijn toegekomen aan The Original. En de man die daar klaar staat, die is wel vaak voorbij gekomen. Elvis Presley heeft veel nummers uitgebracht. Maar ook heel erg veel inspiratie geleend en covers gemaakt. En het nummer wat nu klaar staat, is ook een cover. We moeten daarvoor terug naar 1974, naar het 20ste album genaamd Good Times. En het was wel behoorlijk succesvol, moet ik heel erg eerlijk zeggen. Het haalde de 9e positie in de top 40. En dat is ook niet zo heel erg verbazingwekkend als je bijvoorbeeld als gastgitarist eventjes James Burton meeneemt. Dit is Elvis Presley met My Boy.
2: You're sleeping, son, I know, but really this can't work.

Ja, wel een mooi nummer dit van Elvis Presley, My Boy uit 1974. Maar dit nummer is dus origineel niet van hem. Het is namelijk een vertaling. Het werd vertaald door Phil Coulter en Bill Martin uit het Frans. Dus voor die original moeten we naar Frankrijk toe, naar 1971. Toen schreef Claude François het samen met Jean-Pierre Boutherme. En het zou later ook nog succesvol worden in een versie van Richard Harris, die er een kleine hit mee had in 1971. Maar dit is die originele versie van Claude François, Parce que je t'aime mon enfant.

0: Dat was Claude François met Parsekes, je t'aime et femme. The original van Elvis Presley's My Boy. Kijk ik naar de tijd, zie ik dat het bijna 5 minuten over half is. En wij zijn toegekomen aan de First Time's Charm.
1: Radio 794. Rickert the Rocket.
0: En daarvoor gaan we best wel ver naar het verleden, naar 1968. Toen kwam namelijk het debuutalbum Child is Father to the Man uit van Blood, Sweat and Tears. Toen nog met Al Kooper als zanger, zou later worden vervangen door onder andere David Clayton Thomas. En nog weer wat later door Jerry Fisher. En de allereerste single van dat album wat uitkwam was deze. Hun allereerste I Can't Quit Her, Blood, Sweat and Tears.

0: Dat was I Can't Quit Her, de allereerste van Blood, Sweat and Tears. Gaan wij snel door met de Two Hit Wonder.
1: Rick de Rocket Radio.
0: Daarvoor gaan we naar een prachtig jaar 1994, mijn geboortejaar. Toen kwam namelijk het derde album Evolver uit van The Grid, de Britse groep. Haalde een behoorlijke hit met dit nummer, haalde de vijfde positie in onze Nederlandse top 40 met Swamp Thing.

Ja, toch best lekker deze, hè? The Grid met Swamp Thing. Een nummer wat ook wel redelijk vaak werd gesampled. Onder andere door Inferno en Backboard Nerd. Maar dit was zeker niet het enige nummer die het trio Richard Norris, David Bowie en Sasha Suther ooit uitbrachten. Voor wat mij betreft hun tweede hit gaan we richting 1990 naar hun debuutalbum Electric Head. Daarop staat namelijk dit nummer, Flotation, The Grid.

0: dat was wat mij betreft de tweede hit voor The Great Flotation. Naast hun grote hit uit 1994, Swamp Thing. Kijk naar de tijd en zie ik je wel, jawel, dat het hoogste tijd is voor nieuwe muziek.
1: New music by Rickert Rocket Radio.
0: Ja, zeker. Gaan we toch weer doen nieuwe muziek. Ik vind het toch wel leuker met het jingletje erbij. En de allereerste die klaarstaat is de nieuwste van Slash. Ja, want even kijken. Dit wordt de titelsong van zijn zevende soloalbum. Wat uit gaat komen 26 februari 2027 van de gitarist van Guns N' Roses. Die we eerder al hoorden. Hij heeft weer hulp ingeschakeld van zijn goede vriend Miles Kennedy en de Conspirators. En zo gaat die album. Zo gaat dat album heten. Flying Blind Slash.

Lekker hoor, de nieuwste van Slash samen met Miles Kennedy en de Conspirators. Titelsong van het album dat gaat verschijnen in februari 2027. Flying Blind. Gaan wij door met de volgende, want Amon Amarth heeft afgelopen weekend hun 13e album uitgebracht. En de titelsong van het album staat nu klaar. Dit is The All Father Awakes.

0: wat lekker. Dat was The All Father Awakes. Het nieuwste van Amon Amarth van dat 13e album wat afgelopen weekend uitkwam. The All Father Awakens. Kijk naar de tijd. Zie ik dat we nog maar een half minuutje hebben. Dus ik ga vast afscheid nemen van u allemaal, niet getreurd. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer met een nieuwe Rickert Rocket Radio. Dan hebben we weer een nieuwe Guitar Hero. Een nieuwe top 3 liedjes met dieren. Heb je daar nou suggesties voor? Zoek me dan op Instagram. @RickertRocketRadio. Daar kun je me vinden. Ik wens u voor nu nog een hele fijne avond en ik zie u heel graag volgende week weer terug.
1: Rickert the Rocket Radio.
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
4: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
3: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: SymfoCity.
1: Goedenavond, welkom bij een nieuwe editie van SymfoCity. Het wordt vroeger donker, de bladen beginnen te vallen, de goede cd's staan weer op en we hebben er ontzettend veel zin in vanavond, want we hebben een hele fijne prog- en symfolijst voor jullie in de aanbieding. We begonnen in Noorwegen met Gazpacho. Eind vorig jaar bracht de band het album Magic Eight Ball uit op 31 oktober. Dat herinner ik me nog zelfs. Skyking heet het nummer. En we blijven even in Noorwegen.
2: Ja, zeker. Goedenavond, Martinka. Goedenavond, luisteraars. Leuk dat jullie weer luisteren. Ja, we blijven in Noorwegen. We gaan door met ook een Noorse band dus. En hen heb ik afgelopen vrijdag gezien in de Parkvilla in Alphen aan de Rijn. Niet afgelopen vrijdag, vrijdag ervoor. Doet er niet zoveel toe. Het was een ontzettend goed concert. Wat je normaal gesproken hebt, is dat bands vaak wat steviger uit de hoek komen op het podium. Hier was dat juist andersom en leek de band eerder wat ingetogener dan je op plaats zou horen. Maakt allemaal niet uit, het blijft ontzettend fraai. Dit nummer hebben ze niet gespeeld wat we gaan draaien. Wel hebben ze het nodige van het album False Memory Archive gespeeld. Dat is hun tweede album, uitgekomen in 2018. En wij draaien het mooie nummer Claire de Lune van Oak.

0: Dit was Concerto Grosso per I New Trolls, het titelstuk van het gelijknamige album uit 1971. Althans, twee van de vier delen hiervan, Adagio en Cadenza. Uitgevoerd door de band New Trolls, samen met een orkest. In compositie van Louis-Henrique Bakalov, waarin een rockband voor het eerst in Italië echt een gesprek aangaat met het symfonieorkest en daarmee de deur openzet voor een hele generatie Italiaanse progrock. De New Trolls hebben best een uitvoerige discografie. Er zijn in totaal 5 albums uitgebracht met een originele bezetting in het tijdvak 1968 tot en met 1972. Later zijn er nog 5 albums toegevoegd in diverse bezettingen. Daar zit ook de cd Concerto Grosso Uno, Due, Tre bij, waar de gedraaide muziek op staat in remasterde vorm. Omdat ik niet aan de originele LP kon komen, heb ik de tracks hiervan afgehaald. Alle tracks waar componist Louis-Henrique Bakalov bij betrokken is, kan ik van harte aanbevelen. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Dankjewel, Arthur, voor deze mooie progpaal, de New Trolls uit Italië. We gaan nou naar nieuw werk, want we houden van oude prog, oude symfo en ook van nieuw werk. We draaien gelukkig beide. We gaan naar het nieuwe album van de Pattern Seeking Animals, moderne progband. En ik denk dat de band nooit helemaal het labeltje van zich af zou kunnen schudden. Want ja, Ted Leonard zit erin, hè? En dan weet je eigenlijk wel aan welke band dit gerelateerd is. Mocht je dat niet weten, denk er maar eens over na. Ik kom er straks op terug. We gaan draaien 2 nummers van het nieuwe album Grimalkin. Maybe All a Dream and a Flower Yet to Grow. Pattern Seeking Animals.

0: Discipline. Je hoorde When the Night Calls Today van het album Breadcrumbs van vorig jaar, 2025. Heeft hij de top 15 gehaald eigenlijk van SymphoCity? Volgens mij net niet, hè?
1: Ik geloof net niet, maar hij stond wel vrij hoog.
0: Nou, gelukkig maar. Verdiend.
1: Zeker, zeker. Absoluut. En zal ik eens wat zeggen? We eindigen waar we begonnen. In Noorwegen.
0: Ah, wat mooi. Het cirkeltje rond.
1: Het cirkeltje is rond, zo aan het eind van ons eerste uur. En het cirkeltje eindigt met Green Carnation. Green Carnation is niet een hele bekende band. Waarbij veel mensen zegt het niet zo enorm veel. Bovendien heeft de band ook de naam dat ze behoorlijk stevige metalachtige prog maken. Nou, ik weet niet wat ze vroeger hebben gedaan. De band bestaat sinds begin jaren 90. Maar ik geloof heel gerust dat ze hele stevige albums kunnen maken. Maar na een lange stilte verschenen er in het afgelopen jaar wel maar liefst 3 albums van de band. En dat is niet alleen maar metal. Het is wel vrij stevige prog, moet ik zeggen, met af en toe een grunt. Maar het is wel heel melodieus en af en toe zelfs behoorlijk orkestraal. We gaan het uur afsluiten met het nummer Broken Souls, Common Enemies van het album A Dark Poem Part 3. Die Messiah Complex. Overigens, een korte aantekening erbij. Het schijnt alle 3 hele korte albums. Volgens mij had het prima op een dubbel aangepast. Maar goed, dat vonden de heren niet zo nodig. Green Carnation. En ik hoop dat je blijft hangen. Tot het volgende uur bij SymphoCity.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden, zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: SimfoCity.
1: Goedenavond, welkom bij het tweede uur alweer van SimfoCity. Ook dit uur hebben we weer volgestopt met het mooiste wat symfonische en progressieve rock te bieden heeft. En we, dat zijn in dit geval Martinka Zandijk, die samen met mij de plaatjes mag aan- en afkondigen en de mooiste verhalen daarbij vertelt. En Timo Diedering, dat is degene die je nu hoort. Ik mag daarnaast ook de techniek verzorgen voor Martinka. Nou, wat een eer is dat. Nog een eer was het draaien van Seven Rides. We draaiden het nummer Brems. Dat komt van hun meest recente album. Dat heet voluit La Barque ailée et l'Albatros quand s'envolaient les mots. Oftewel, de vliegende boot en de albatros wanneer woorden vervliegen. En dat is wel een beetje zo als je Seven Rides hoort. Woorden schieten eigenlijk tekort om deze band te beschrijven. Het is een unieke mengeling van folk, wereldmuziek en akoestische muziek. Het is bovenal wonderschoon en altijd met de grootste zorg geproduceerd. Ook dit album weer, dat een aantal opnieuw opgenomen nummers betreft van eerdere albums. En daarnaast ook nog wat nieuw werk. Opnieuw opgenomen doet trouwens een beetje tekort. Het is vaak ook echt wel in een andere stijl gedaan. Heel erg fraai. Je hoorde Brems, in het Noors Rem.
2: En van Seven Rides gaan we naar Unreal City. En Unreal City is een jonge Italiaanse band die heel erg stevig met de benen in de rock progressivo Italiano staat. Nou is Unreal City bekend geworden met het debuutalbum La Crudeltà di Aprile. En daar hebben we heel veel van gedraaid. Prachtig album. Nou is het vervelende met prachtige debuutalbums dat je er zo ontzettend moeilijk overheen komt. In 2015 bracht de band de opvolger uit, Il Paese del Tramonto. En dat is een album waar echt helemaal niks mis mee is. Nou zat ik net tijdens het journaal een recensie te lezen, en in die recensie is drie keer gezegd dat het album niet zo goed was als het debuut. Nou, dat heeft de band absoluut niet verdiend. Zeker niet. Want Il Paese del Tramonto is een prachtig album. Frammenti Notturni, dat erna kwam, is ook een prachtig album. Bij Unreal City kan het eigenlijk gewoon niet doen. Die kan gewoon geen slechte albums maken. Op Il Paese del Tramonto staat het nummer Caligari. Daar gaan we van genieten.

0: Unreal City. Je hoorde het nummer Caligari van Il Paese del Tramonto. Ja, rock progressivo Italiano van het zuiverste water, kunnen we toch wel zeggen.
1: Zeker. En mensen die vaker naar dit programma luisteren weten dat het nou tijd wordt voor de opvolger van het eerste uur. In het eerste uur hebben we een hele mooie rubriek. Dat is de verborgen progparel. En Arthur Hagenburg weet iedere week weer iets moois op te duikelen. Het tweede uur hebben we ook een progparel. Eentje die iets minder verborgen is. In 1971 verscheen dus Concerto Grosso van Neutrals.

heel veel weerklank vond, maar langzaam opsteeg tot, ik zou bijna zeggen, grote hoogte. Want het album wordt inmiddels beschouwd als het magnum opus van de band. In Italië daarentegen hadden ze meteen in de gaten dat het wat bijzonders was. Het album bevat 3 tracks. We hebben de kortste maar genomen. Lemmings van Pawn Hearts.

Van der Graaf Generator. Lemmings hoorde je van hun, nou ja, toch wel inderdaad wat Martinka zegt, magnum opus, Pawn Hearts. Een iets minder verborgen progparel uit 1971. Een hele tijd geleden. Tijd om dan maar weer eens eventjes naar het heden te gaan kijken. En wel naar een nieuwe cd uit Italië. Een nieuwe cd van Simone Cozzetto. Weliswaar geen bekende naam nog in het genre. Wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Ik kende hem niet in elk geval. Nu wel. Het is een Italiaanse multi-instrumentalist die graag progressieve rock maakt. Dat overigens ook al een tijdje doet. Zijn debuutalbum White Eyes stamt uit 2016. En nu is zijn album Glass Cradle uit. Een conceptalbum over thema's als onvermogen tot communicatie, isolement, onbegrip. Nou ja, geen hele gezellige thema's, zullen we maar zeggen. De beste man Simone Cozzetto heeft er ook nog een heel psychologisch verhaal omheen gesponnen. Ik denk dat we daar maar niet te veel bij stil moeten gaan staan en eerder naar de muziek moeten gaan luisteren, die overigens prima is. Het is mooie, emotionele prog. Ik las in een recensie de vergelijking met David Minasian en die kan ik inderdaad wel volgen. Het is prog die redelijk toegankelijk is, goed in het gehoor ligt. En bovenal knap om te bedenken dat Simone Cozzetto eigenlijk alle instrumenten zelf inspeelt op dit album. We gaan luisteren naar het nummer Isolation van het album Glass Cradle van Simone Cozzetto, zijn nieuwste.

Simone Cozzetto, het nummer Isolation hoorde je van het album Glass Cradle. Het is een nieuw album en ik denk dat een muzikant is met heel veel potentie. Beluister het album maar eens een keer en kijk maar gewoon wat je ervan vindt. Want dat deze meneer heel mooi gitaar kan spelen, daar denk ik dat we niet aan hoeven twijfelen. Van nieuw werk gaan we naar oud werk, van Magyar Passe. En dan zou je denken dat Magyar Passe ergens uit Hongarije zou moeten komen. Want Magyar, ja, dat is Hongarije. Maar dat is niet waar. Het is een Finse postrockband. Nou heb ik begrepen dat er wel een hele kleine Hongaarse gemeenschap in Finland woont. Maar daar komen de leden van deze band nu weer net niet vandaan. Dus de naam is een beetje een raadsel. De muziek in zekere zin ook. Magyar Passe heeft bestaan van 1999 tot 2012. Het was destijds de enige Finse postrockband. Ik denk dat het nou niet meer de enige Finse postrockband zal zijn, want postrock heeft sindsdien een grote vlucht genomen. Maar wat een band is het eigenlijk, hè? Magyar Passe maakt postrock, maar dan totaal anders. Ze hebben duidelijk geluisterd naar de filmmuziek van de Morricone. En ja, ze doen alles met echte instrumenten en dat maakt het toch een heel ander verhaal. In 2006 verscheen het album Random Avenger en daar gaan we wat van draaien. Het had er de schijn van dat het album opnieuw wordt uitgebracht. En dat is ook zo, want het album wordt door het label voor het eerst op vinyl uitgebracht. Dus plaatliefhebber, grijp je kans, hij is in gekleurd vinyl verkrijgbaar. Niet geremasterd, maar wel voorzien van nieuw artwork en allerlei mooie foto's, zeg maar. Jammer dat deze band geen nieuw werk meer maakt. En waarom het jammer is, dat gaan we nou horen, naar het nummer Sudden Death.

0: Magyar Posse, de Hongaarse kolonne. Dat is volgens mij wat het betekent in het Fins, als ik het even door de vertaler haal. Sudden Death hoorde je van hun album Random Avenger uit 2006. Nu opnieuw uitgebracht in gekleurd vinyl. Jawel.
1: Hij is erg mooi.
0: Heel fraai.
1: Zeker. En van de Hongaarse kolonne gaan we weer, jawel, naar Noorwegen. Daar opereert de band Arabs in Espik. En Arabs in Espik is een heavy prog band met de hoofdrol voor de toetsen. De band heeft meerdere albums uitgebracht. En die zijn vrij bekend geworden, vooral het werk na 2003. Maar in 2003 bracht de band een EP uit. Progeria heette dat ding. Niet zo heel erg bekend en daarom des te reden meer om er wat van te gaan draaien. We draaien het nummer Silverstorm. Veel plezier met Arabs in Espik en ik hoop tot de volgende keer bij Sinfo City.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. Doe mee! Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Zorg dat je erbij bent en beleef deze muzikale reis samen met ons. Top850@rtv794.nl.

Heerlen bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Laten we deze mijlpaal vieren. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Elke dag zenden we live uit vanuit een andere dorpskern van de gemeente Heerlen. Stuur snel je top 5 in en wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Top 850 @rtv794.nl. Doe mee!

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, dreigde afgelopen avond...

Woerden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. Doe mee! Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Zorg dat je erbij bent en beleef deze muzikale reis samen met ons. Top850@rtv794.nl.

Bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.